0: no going back.
1: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Dit is Stop!
4: Goedemorgen, maandagochtend 7 september. Het is 6 uur. Top headlines krijg je van Bart.
5: Goedemorgen. Het extreemrechtse AfD wint de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar het haalt geen absolute meerderheid. Dat blijkt nu alle stemmen geteld zijn. De AfD komt uit op bijna 44%, ruim een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. Dat betekent dat de AfD aan zet is om een coalitie te vormen, maar de kans is klein dat ze die gaan vinden, zegt journalist Jelle Frenke.
6: Er is in Duitsland iets als een brandmauer, een cordon sanitaire in Duitsland, waardoor niemand een coalitie wil vormen met de AfD. Dat is een extreemrechtse partij, dat zegt de Duitse Veiligheidsdienst, zegt dat omdat er linken zijn met neonazistische groeperingen, jongere groeperingen, die dwepen met nazi-symbolen en dergelijke.
5: Een minderheidsregering sluit AfD al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige van hen vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. En in ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat 12e nu, OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. De dag begint vrij zonnig, later komen er wat wolken opzetten, maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig, met soms wat regen. En ook een pak frisser dan, rond 19 graden.
1: Dit is Top! De Ochtendclub.
4: Ja.
1: Brian en Louis.
4: Het is te zeggen, die laatste die zit niet voor mij op dit moment. En moet ik toch eens proberen achterhalen wat er exact gebeurd is.
1: Stop!

0: Ik kreeg gisterenavond, bleek vanmorgen, een berichtje van medevoorzitter van deze ochtendclub, Lobby Bernhard, met daarin de woorden: ik raak er niet op tijd. Sorry, de foto is nog niet gelukt. Nou, even recapituleren. Vrijdagochtend lag hier om 6 uur al meteen een enveloppe klaar voor ons. Getweetjes bleek een van de grote baas te zijn. Die had een opdracht voor ons. We moesten op de foto met een van de Belgian Cats. Ja, aangezien dat Louis de sportfanaat van ons twee is, heb ik wijselijk gezegd: Louis Bernhard, deze is voor jou, jongen. Die man is op een vliegtuig richting Berlijn gestapt en blijkbaar is de man niet op tijd teruggeraakt. Nu, als die denkt dat ik hem op deze maandagochtend vrolijk ga laten uitslapen, denk dan vooral verkeerd.
1: Ja, hallo.
0: Ja.
1: Oh.
2: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, zonneschijn.
0: Lobby Bernhard, waar zit jij?
1: Nog in bed, ik had toch gisteren een berichtje.
0: Ja, vent. Maar ik wakker, iedereen wakker, Lobby Bernhard.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja, dat is zeer duidelijk. Zeg, waarom zit jij hier niet?
1: Ja, maar dus het probleem, hè. Ik dacht, ik ga de wedstrijd van gisteravond doen. Maar ik ben vergeten tickets op voorhand te kopen en het was volledig uitverkocht.
0: Ja.
1: Ik moest dus nog een dagje langer blijven, want vandaag... Allee, we zijn toch al op maandag, hè, nu?
0: Ja, we zijn maandag, ja. Ja.
1: Vandaag is dus de volgende wedstrijd en die is om 11:30 normaal. Dus daar heb ik wel een ticket voor kunnen kopen.
0: En jij dacht, ik ga gewoon een berichtje sturen en daarmee ben ik er vanaf.
1: Ik had dat stiekem gehoopt, ja.
0: Ja, dan ken je me nog net niet goed genoeg, Robbie Bernhard. wanneer denk je hier dan terug te zijn?
1: Wel, dat is nog zoiets. Ah. Mijn vlucht terug is pas dinsdag. Dus het zal pas woensdag terug zijn in de ochtend.
0: Bon, oké. Okay. Dan gaan we het een keer plezant maken. Dat is goed, Louis Bernhard. Kijk, probeer toch een beetje te genieten van Berlijn dan tussendoor, denk ik.
1: Zeker, zeker.
0: En, allez, draai je nog eens om. Is het goed?
1: Och, met plezier.
0: Ja, dat dacht ik, ja. Oh. Salut.
1: Ja, salut.
3: Jouw dagelijkse dosis.
0: Ja, geen Louis Bernhard dus vanochtend. Helaas, jammer. Maar jij wel, gelukkig maar. Dus kom maar door in de Top Radio BE-app. Met welke track mag ik deze maandagochtend voor jou starten? Je bent meer dan welkom. Ik zag Mitch, ik zeg Bram al aanwezig wezen in de Top Radio BE-app. En daar kan nog een pak vol bij. Hey, goedemorgen, dit is Avicii.
4: Doe je

0: mocht je zin hebben in een klein beetje Lobby Bernard, dan ben je er vanmorgen een beetje aan voor de moeite, vrees ik. Mijn excuses aan die man, die ligt ergens op een hotelkamer in Berlijn.
1: De dagelijkse dosis van...
0: Ja, Bram uit Zulten, goedemorgen.
2: Goedemorgen Brian.
0: Hey, hey, jouw maandagochtend die gaat er iets minder chill aan toe dan die van Lobby, heb ik de indruk.
2: Ja, inderdaad. Ik ben al even onderweg.
0: Kijk, hoe laat ging je wekker vanmorgen?
2: Dat was 20 na 5 ongeveer.
0: Holy fuck. Dat is redelijk... Ik vind dat vroeg genoeg. Mag ik dat zo omschrijven?
2: Dat is een dagelijkse gewoonte geworden.
0: Fantastisch. Wendt dat ooit voor jou?
2: Toch wel, eigenlijk.
0: Toch wel. Alright, is goed. Zometeen ontdek ik heel graag welke track jij wilt horen in deze dagelijkse dosis. Alleen was er luisteraar Kizzy die wel één belangrijke voorwaarde had. Bram, even checken.
3: Amai, iets stevig, want ik rook niet wakker.
0: Wat denk je, gaat dat lukken?
2: Ja, dat zal toch redelijk stevig worden.
0: Zeg eens.
2: Freaks van Timmy Trumpet.
0: Voilà, kijk. In 1, 2, 3 los, dat zeg ik. Bram, fijne ochtend, fijne werkdag. En geniet van Timmy Trumpet met Freaks. Salut, man.

0: Up met Freaks. Heel speciaal voor Bram trouwens, uit Zulte. Heeft hem daarnet aangevraagd in de dagelijkse dosis. Morgen een nieuwe dagelijkse dosis, zo rond 6:10 ongeveer. Mag je weer kiezen welke track ik draai. Goedemorgen, dit is de ochtendclub vandaag zonder Louis. Die zit vast, wil ik niet zeggen, maar hij zit wel nog altijd in Berlijn. Daar hebben we hem naartoe gestuurd voor een foto met een van de Belgian Cats vrijdagochtend. Was een opdracht van de baas. Maar dat wil nu natuurlijk wel zeggen dat ik hier de komende 2 dagen, à peu près, alleen ben. Nu, wil het toeval dat hier, wat is het, 1 minuut of 2, 3 geleden een collega is binnengestuikt? Alexander Balkens, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Brian.
0: Jij hebt 1 ding gemeen met Louis Bernard?
1: Ja. Eigenlijk 2. Ik kom ook uit het mooie West-Vlaanderen.
0: Wou ik negeren, maar inderdaad, inderdaad, jij komt ook uit het mooie West-Vlaanderen. Maar jij hebt ook, in tegenstelling tot mezelf, een diploma.
1: Klopt, ook journalistiek gestudeerd, net zoals Louis.
0: Voilà, dat is goed nieuws, want dat wil zeggen dat jij dan straks even de krantenkop kunt checken en zo. Zie je het zitten om hier gewoon de hele ochtend even te blijven hangen?
1: Ik ben hier toch al, dus ja, perfect.
0: Dat is een goed idee. Voilà.
2: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je

0: Kiss Budget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you
9: got a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
11: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles goed doen.
11: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on.
11: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
14: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
16: Ramen, deuren, veranda's?
17: Leinaars Aluminium.
18: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: met This Is What You Feels Like. Goedemorgen, Louis die is er vanochtend niet bij. Die zit nog in Berlijn. Gelukkig hebben we een andere journalist in het midden, Alexander Pellekens.
1: Gediplomeerd journalist.
0: Excuseer, ja.
2: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Kijk, en omdat je dan toch eens iets met dat diploma zou kunnen doen, ben jij door de krant gegaan?
1: Ja, ik ben er net even door geweest. Ik zie onder andere de Gazet van Antwerpen. Daar schrijven ze een artikel over de internationale treinreizen vanuit Antwerpen. Want die worden populairder, blijkbaar. Bij Eurostar zien ze een stijging in het aantal boekingen in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. 2026 zou bijvoorbeeld ook het topjaar, het recordjaar kunnen worden voor de reizen tussen Antwerpen en Parijs. En ook bij de NMBS zien ze diezelfde stijging eigenlijk wel een beetje. Treinreizen met NMBS internationaal zijn met 8,8% gestegen.
0: Ja, dat hè.
1: Ja, deze Mooi. Zomervakantie. En vandaag komt er trouwens ook een rechtstreekse hogesnelheidstrein tussen Antwerpen en Keulen.
0: Antwerpen en Keulen, oké, okay, ja. Leuk. Heb jij dat eigenlijk ooit al eens gedaan, zo'n hogesnelheidstrein genomen?
1: Nee,
0: dat dacht ik. Ik wel. Ik heb dat wel al gedaan. Ik heb dat ook richting Keulen al gedaan, dus wat... heb ik al genomen, dus leuk. Ook richting Parijs heb ik dat al eens gedaan en richting Engeland.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus ja, opties zijn legio, vraag ik me af.
2: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Hoe zit dat bij jou daar aan de andere kant van de radio? Heb jij al vaak een hogesnelheidstrein genomen naar een van die steden? Kies jij toch maar voor de auto? Dat doe ik dan ook wel weer, eerlijk is eerlijk, Alexander. Als ik richting Nederland ga of zo, Amsterdam, dan ben ik toch meer geneigd om een auto te nemen.
1: Ook al rijden er eigenlijk ook wel internationale treinen vanuit Brussel en Antwerpen richting Nederland natuurlijk.
0: Ja, maar toch, ja, die auto, ik vind dat toch leuker op een of andere manier. Of zo. Omdat je daar dan ook rijdt en dan zie je, enfin, op een trein zie je natuurlijk
1: ik
0: ook wel
1: het.
0: Dingen. Maar ja, moeilijk, daarom stel ik de vraag. Hoe zit het bij jou? Heb jij de auto, neem jij de auto liever? Of toch maar de hoge snelheidstrein, mocht je bij je eerstvolgende uitstap richting Duitsland een keuze moeten maken?

0: Vandaag in de Gazette van Antwerpen, internationale treinreizen vanuit Antwerpen die zitten in de lift. 2026, dat wordt een topjaar, zowaar, volgens de NMBS toch? Dus de vraag luidt, neem jij de auto of toch maar de trein? Jij hebt nog nooit op zo'n internationale trein gezeten, zei je daarnet.
1: Nee, maar het lijkt me wel heel tof, denk ik.
0: Tof?
1: Ja, dat is gewoon... Rust.
0: Rust. Ja, kijk, Kizzy uit Beveren die zegt, ik doe alles met de auto, je zit alleen, je speelt muziek zoveel je wilt, bij andere mensen zitten, ieuw.
1: Ja, maar je staat dan ook in de file natuurlijk.
0: Ah wel, Kizzy, hopelijk heb je niet te veel last van die files, want je komt uit Beveren en daar is wat aan de hand.
1: Klopt, 6:30 ondertussen. Ik heb twee plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest als op de grote ring rond Antwerpen richting Beveren. Je moet daar 25 minuten bijtellen vanaf de A12, dat komt door een ongeval. En op de E40 van Gent naar Brussel ook nog 20 minuten extra tussen Erpenmeren en Effe Afligem liever, want ook daar is een ongeval gebeurd.
0: Effe Afligem, dat is een goeie. Effe Afligem. Even daar in de file gaan staan, waarom niet?
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokledder.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
4: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
3: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
4: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
3: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
8: Voor als je zelf telt.
9: Het zal wel zijn.
8: Voor als je elke cent telt.
9: Het zal zeker wel zijn.
8: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
9: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
8: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
7: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
8: Voor jezelf, je streek en de planeet.
7: VDK Bank.
8: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
10: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat... En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
12: Amai, dat valt mee.
11: Waarom?
12: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepakker bovenop.
11: Ja, en?
12: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
11: Ah ja.
12: Kijk, wordt net weggesleept.
11: Oh nee.
13: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
14: Keukens abdij.
15: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
16: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
15: Ja, ik weet het.
16: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
15: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
16: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
15: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
13: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: vandaag in de krant. Op reis gaan met de trein is populairder dan ooit. Dat merken ze zowel bij Eurostar als bij de NMBS in het aantal boekingen, deze zomer onder andere. 2026 zou wel eens een recordjaar kunnen worden en dat komt door twee dingen. Enerzijds omdat we als treinreiziger de voordelen ervan beginnen in te zien natuurlijk. Anderzijds ook omdat er steeds meer internationale lijnen aangeboden worden. Ook
1: ja, gewoon. En dat is dus...
2: De Ochtendclub.
1: Wel een beetje dubbel, want Sylvia uit Deinze die zegt nee, ik heb nog niet met zo'n internationale trein gereisd. Vroeger passeerde er hier eentje van Oostende richting Parijs. Dus zij zegt dat het aanbod net is teruggeschroefd. Maar dat is dus nu weer teniet gedaan of zo. Nu komen er alsmaar meer treinen bij dan eigenlijk.
0: Er komen er alsmaar meer bij, maar die vertrekken dan natuurlijk vooral vanuit Brussel of vanuit Antwerpen. Dus ik snap inderdaad als je niet... in Antwerpen woont of niet in Brussel woont, dat je dan al sneller een keer kiest om toch met de auto te gaan.
1: Valassie, zo is dat. Het zou iets voor jou kunnen zijn mocht je nog een citytripje of een vakantie hebben gepland. Ik zeg maar iets richting Parijs of Londen. Gewoon even hup de trein op. Het voordeel is dan natuurlijk wel dat je al eens een pintje of een beetje bubbels kunt drinken. Dus iets zegt mij dat je deze Martin Solveig al eens wat vaker op zo'n Eurostar

0: Elke ochtend voegen wij een luisteraar toe aan onze kerstverse ochtendclub.
1: Welkom in de ochtendclub.
0: Dat doen we altijd aan de hand van criteria die dan de luisteraar de dag ervoor, dus dat is dan nu vrijdagochtend, heeft opgelegd. Vrijdag hadden we Axel uit Veurne aan de lijn. Hij wou een West-Vlaming. Die West-Vlaming hebben we eigenlijk al. Alexander.
2: Hallo.
0: Goedemorgen. Louis die is er vandaag niet bij. Die zit vast in Berlijn. Die is er pas woensdagochtend. Dus jij gaat mij hier de komende twee dagen dan een beetje journalistiek ondersteunen.
2: Met heel veel plezier.
0: In Vlaanderen, omdat jij ook een diploma hebt. Jij bent een collega, dus jij bent sowieso al deel van de ochtendclub. Daarom gaan we dus op zoek naar een luisteraar. Enige voorwaarde waaraan je moet voldoen is dus dat je een West-Vlaming bent. Easy as that. Kan jij dat checkboxje afvinken? Kom maar door in de Top Radio BE. Dan ben je zo meteen meer dan

0: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Lucas en Steve in de ochtendclub. Samen met Jordan Shaw en Heart First. Hey, goedemorgen. Elke ochtend voegen wij een nieuw lid toe aan onze ochtendclub.
1: Welkom in de ochtendclub.
0: Met vandaag één belangrijk criterium, want dat is elke dag een belangrijk criterium. Alleen wordt die bepaald door de luisteraar ervoor. En dat was dus vrijdag. Een luisteraar die zei, Axel uit Veurne, ik wil dat je maandagochtend een West-Vlaming toevoegt aan de ochtendclub. Even checken, Stefan, goedemorgen.
2: En goedemorgen, Brian.
0: Hey, van waar ben je ergens?
2: Ik ben van Lichtervelde.
0: Dat ligt volgens mij zeer zeker in West-Vlaanderen. Dus bij deze maak je kans op een lidkaart van de ochtendclub. Dat is al veel. Ik ga je vijf hele snelle vragen stellen. Bedoeling is dat je daar zo snel als mogelijk op antwoordt, Stefan. Goed?
2: Oké.
0: Wat is jouw favoriete West-Vlaamse stad?
2: Dat is Brugge.
0: Brugge, fantastisch. Hoeveel keer per dag poets je je tanden?
2: Twee keer.
0: Heel mooi, voorbeeldig. Thuis de lunch voorbereiden of een broodje uit het tankstation?
2: Dat doe ik thuis.
0: Thuis, fantastisch. Hoe lang ben je onderweg naar je werk?
2: Een goede 20 minuutjes.
0: Mooi. En dan, last but not least, en het belangrijkste van al, wat is jouw favoriete club?
2: De ochtendclub.
0: Jawel! Jazeker! Stefan, goedemorgen en welkom in de ochtendclub. Wat is het criterium waar het clublid van morgen aan moet voldoen, lieve vriend?
2: Wel, ik had gedacht, we gaan het zoeken bij de senioren, dus wij gaan voor een heer of dame die 60 plus is.
0: Een 60-plusser? Dat is, denk je dat dat lukt?
2: Ik denk het wel. Ik denk het wel.
0: Mag ik eens vragen, Stefan, hoe oud ben je zelf?
2: Ik ben 52.
0: 52, oké, dus nog eens 8 jaar ouder. Kijk, benieuwd of dat gaat lukken. Mocht dat niet lukken, dan hebben we hier nog wel een collega of twee rondlopen dat we kunnen bellen. Wouter de Vries bijvoorbeeld, misschien, ik zeg maar iets.
2: Voilà, idee.
0: Stefan, dankjewel, fijne werkdag en heel fijn dat je lid bent van de ochtendclub. Salut, vriend.
2: Super, dankjewel, Brian.
0: Jojo.

0: Een 60-plusser, Alexander, dat lijkt mij geen gemakkelijke opdracht.
1: Dat denk ik dus ook, dat dat een moeilijke opdracht wordt.
0: Ja, zelfs een moeilijke opdracht. Ben jij iemand die aan dat criterium kan voldoen? Kom maar door in de Topradio EBEAP. Stefan uit Lichtervelde heeft daarnet beslist dat het volgende clublid iemand van 60-plus moet zijn. En zelfs als je geen 60-plusser bent, neem je die app er best even bij. Want
2: straks in de Ochtendclub.
0: Nou, vanaf vandaag maak je kans op €2.500 reisbudget. Met topcheck-in is dat. En straks is dat eerste incheckmoment al. Gewoon speciaal omdat je nu al naar de Ochtendclub luistert. Ik vind dat een schoon geste. Zometeen na de topheadlines.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Dit is Stop!
0: Maandagochtend 7 uur. Dit zijn de top headlines. Krijg je van Bart de Meulemeester. Bart, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
9: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar langs de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke, dus ook dat ligt aardsmoeilijk.
8: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en ook de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
10: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn. En wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
8: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
11: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
8: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al om 11:30 aan vanmiddag, na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats hun 2e groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie Vallon weet wat ze wil.
12: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi, die toch bepaalt of je de moeilijke route op gaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van die eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de boom dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt, hij zegt ja, dat is het pakket dat ik wil.
8: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eerst nog barrages. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten. Maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig. Met soms ook regen. En ook een pak frisser. Rond 19 graden dan.
1: 3 over 7, ik heb 3 plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier verliest. Dat is op de E40 richting Brussel. Je moet daar 1 uur en 10 minuten bijtellen tussen Erpenmeren en Afligem. Dat komt daardoor een ongeval. Op de E313 dan, van Lummen naar Antwerpen, 20 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de grote ring rond Antwerpen richting Beveren ook nog 20 minuten vanaf de A12. Als je op een andere plaats in de file staat, is dat dus voor minder dan dat kwartier.
6: Dit is Top. De Ochtendclub.
0: Straks dus jouw allereerste kans op het verzilveren van zo'n boarding pass. Zometeen met Top Check-in naar Jonas Blue en zijn Edge of Desire.

0: 2500 euro. Reisbudget wel te verstaan. Het kan van jou zijn. Als je je incheckt via TopCheckin, Alexander, 2500 euro reisbudget, wat zou jij ermee doen?
1: Ik zou heel graag eens naar Japan gaan. En ik heb al opgezocht ook of dat kan met 2500 euro. En dat kan.
0: Kijk eens aan. TopCheckin. Helaas ben jij een collega en mag jij niet meespelen met TopCheck.
1: Ja, ja. Jammer, ik was al onderweg naar de Topradio BG-app. Maar,
0: Ja, dat heeft nu nog geen zin, want die check-in is nog niet open. Maar ik zie hier 3, 2, 1, ja.
2: Attentie, alle topluisteraars. De TopCheck-in is nu geopend.
0: Voilà, topradio.be, daar moet je zijn. En de Topradio BE-app, daar kan je op dit moment op een linkje gaan klikken. Daar kan je je gaan aanmelden voor een boarding pass, want enkel met zo'n boarding pass maak je kans op 2500 euro reisbudget bij Corendon.
1: Ja, ik zie Johan uit Erpenmeren al een berichtje sturen in de Topradio BE-app met TopCheck-in, maar dat is niet de manier om het te doen.
0: Johan en Lin zie ik ook al. Nee, dus je berichtje in de app heeft geen zin. Het is echt gewoon naar het fotootje, naar het ticketje gaan. Dat zie je. Ik ga het even gewoon nu met de app even checken. Dan ben ik zeker dat ik niks verkeerd zeg. Als je dan bij Topic ziet, dan zie je daar de TopCheck-in is open. Daar klik je op en via daar kan je dan jouw boarding pass verzilveren. Dat is nodig, want ja, zonder een zetelnummer is er natuurlijk geen plek op dat vliegtuig en win je geen 2500 euro.

0: Mochten we een boeing inleggen met al de mensen die nu een boardingpass hebben aangevraagd via de Topradio BE app of topradio.be, de vlieger zat al vol.
1: Zoveel?
0: Ja.
2: Attentie, alle topluisteraars. De topcheck-in is nu geopend.
0: Dat was ook wel te verwachten natuurlijk, want je kunt er €2500 reisbudget mee winnen als je het aanvraagt via onze website. Zo'n boardingpass heb je nodig voor de finale van vrijdag, want op die boardingpass staat een uniek zetelnummer. En als je dat zetelnummer hoort voorbij komen die vrijdagochtend, ja, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je in de prijzen valt. Die topcheck-in staat nog even open, dus rep je er naartoe.

0: Last call. Claim nu je boardingpass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck in.
1: Dat is een belangrijke boodschap. Nog maar één topradio hit de tijd. En dan sluit die check-in. En dat is groot nieuws, want ik zag in de Topradio BE-app heel veel mensen die zeggen dat het inchecken moeilijk verloopt. Dat dat wat lastig is. Nu, dat kan.
2: Ja, dat kan zeker, want er komen gigantisch veel mensen binnen die ingecheckt zijn. En daardoor is de topcheck-in een beetje overbelast.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje gelijk in Zaventem. Ook
2: exact.
1: Zo 4 uur staan aanschuiven voor de check-in. Exact, dat is wat er nu gebeurt. Maar geen paniek, gewoon blijven proberen. Je merkt ook dat ik het een beetje aan het trekken ben. Dat komt omdat na de volgende topcheck-in, de topcheck-in sluit. En ik denk dat je daarmee genoeg tijd krijgt.
3: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
4: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwiches, gemengd kaak, op conference peren en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, ben een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
7: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
6: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
7: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
6: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
7: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
6: Ramen, deuren, veranda's?
8: Rijnaars Aluminium.
7: Vind je vakman op Rijnaars.be.
9: Jij? Yeah?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
12: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
11: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
12: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
11: Aha, oké.
13: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
16: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
17: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd, gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
18: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
19: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
20: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: Je kan je nog heel snel aanmelden via de Top Check-in. Maak je kans op €2.500 reisbudget. Maar als deze plaat erop zit, ja, dan sluit de Top Check-in over 3, 2 en 1. Ja, inchecken als alles goed gaat lukt vanaf nu niet meer. Maar geen nood, mocht dat nog niet gelukt zijn, maak je vooral geen zorgen, want je krijgt vandaag nog meer dan genoeg tijd om in te checken later vandaag.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: eerste check-in moment van de dag is dus eigenlijk al achter de rug. Mocht het jou niet gelukt zijn om een boardingpas te verzilveren omdat je net te laat was of omdat de website een beetje overbelast was, of een beetje veel overbelast was, maak je geen zorgen. Je krijgt doorheen de dag echt nog meer dan voldoende paar keer de tijd om je in te checken en zo'n boardingpas te verzilveren. Alexander, waar gaat het traag?
1: Op de E40 van Gent naar Brussel, 1,5 uur extra tussen Wetteren en Afligem. Dat komt daar door een ongeval. Ook nog 20 minuten extra op de E313 van Lummen naar Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En 20 erbij op de E429 richting Brussel tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat voor minder dan 20 minuten.
0: Dankjewel.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, kokerkraan of Siemens wijnkoelkast.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
11: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Martin Garrix en No Sleep in de Ochtendclub. Goedemorgen. Ook een zeer goedemorgen, weerman Erwin.
1: Goedemorgen, dag Brian en Alexander.
2: Hallo.
0: Hey, hey. Zeg, ik was onderweg naar hier, liever, en ik vond dat het redelijk aangenaam warm was.
1: Ja, dat klopt. Hè. We vertoeven in een warme sector en ik zou daar willen aan toevoegen. Twee belangrijke woorden vandaag in het weerbericht. Profiteren en genieten. Die twee woorden.
0: Dat moet lukken. Dat kan ik wel.
1: Ja, oké. Vandaag wordt dus gewoon een warme zomerdag met 26 graden op de thermometer. In tegenstelling tot gisteren komen vandaag wel al wat meer wolken tevoorschijn. Maar afgezien van die één enkele bui, want dat zou kunnen, blijft het droog en dus vrij warm.
0: En morgen ziet het er dan weer iets minder positief uit, heb ik het gevoel.
1: En morgen minder, hè. Vandaar dat je er vandaag dubbel en dik moet van genieten. Eerst en vooral wordt het morgen een pak frisser met geen 20 graden meer. Op de meeste plaatsen in Vlaanderen. Misschien in de provincie Limburg nog net die 20. Maar we zullen het eerder met 18 moeten stellen. En bovendien valt er regelmatig regen. Begint morgen allemaal wel nog droog. Maar na de middag, dan valt toch hier en daar wat regen. Het lijkt toch geen grote hoeveelheden te zijn. En ook woensdag ziet er niet al te best uit met geregeld een bui bij 17 graden. Donderdag is het dan weer tijdelijk droger en dan halen we opnieuw 20 graden.
0: Ah, kijk, dus even een dippeke, maar het komt goed, zodat...
1: Ja, het komt goed, maar die 5, 26 graden en meer, dat is voorlopig toch even gedaan.
0: Dus echt afscheid nemen van die zomer en van die nazomer dan eigenlijk...
1: Eventjes wel, maar het kan nog terugkomen. Eind september, tijd genoeg.
0: Oh, kijk, toch altijd zo'n positieve mens, hè, die in Erwin Franks is. Ongelooflijk. Erwin, dankjewel voor het weer en heel graag tot morgen, vriend.
1: Tot morgen, yo.
0: Doei, doei. Dit is...

0: til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Een week of twee geleden was het nog onze top tune of the week. Deze Swedish House Mafia en Happiness is So Sad. Hoor ik je denken, wat is dan de nieuwe top tune of the week? Ja, dat hoor je straks na 8 uur nog eens voorbij komen. Eerst heb ik een kleine vraag, want Alexander Balkens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En normaal gezien heb ik Louis recht tegenover mij zitten. Dat is vandaag en morgen net iets anders, omdat de man vast zit in Berlijn. En ja, dat geluidje was bewust, want ik geloof niet helemaal dat hij echt enorm, dat hij het echt erg vindt. Dat denk ik niet. Want we hebben hem erheen gestuurd voor een opdracht, een foto met de Belgian Cats. Die spelen daar op dit moment het WK basketbal. En daarom zit jij hier. Dus kan ik aan jou vragen, wat doet dit met jou?
1: Oeh. Dan kruip ik zo snel mogelijk onder de tafel.
0: Herken je het geluid?
1: Ja, ja. Oh. Stop.
0: Wow. Wat is het? Beschrijf.
1: De boor van een tandarts.
0: Dat is het boorken van 5 van de tandarts. Absoluut. En vandaag in de krant. Mensen hebben bang van de tandarts, ongeveer.
1: Ja, dat klopt. Ik ben er niet zo'n fan van. Jij bent er ook niet zo'n fan van. En we zijn niet alleen, zo blijkt dus. Dit in het nieuws vandaag. Maar het is niet om de reden waar jij aan denkt.
0: Geen bang van boorken.
1: Nee, het is iets anders.
0: Spannend.

0: kantoor van de tandarts. Een aantal mensen zijn er bang van, anderen niet. Zo zag ik even kijken. Tatjana, absoluut niet bang van de tandarts. Ja, zij is juist blij dat hij er is wanneer ze tandpijn heeft. En dat is natuurlijk mooi. Want vandaag in de krant, heel wat Belgen die stellen het uit of gaan niet, toch?
1: Ja, 1 op de 3 Belgen onder de 35 jaar stelt al eens een tandartsbezoek of een behandeling bij de tandarts uit. En dat is niet zozeer omdat ze er schrik van hebben, maar vooral omdat ze niet genoeg geld hebben om dat te betalen.
0: Oei, dat is een... Die had ik niet zien komen.
1: En het probleem is dan ook nog eens natuurlijk dat als je zo'n bezoek uitstelt, dat je tandpijn of ja, wat er aan de hand is met je tand vaak nog erger wordt, waardoor de behandeling die je dan nodig hebt nog duurder wordt.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje een vicieuze cirkel.
1: Klopt, want een klein gaatje in je tand, dat is makkelijk opgelost. Op een kwartiertje zet je er vanaf eigenlijk. Kost ook niet zo superveel. Maar natuurlijk, dat kan erger worden als je dat niet laat behandelen, als je dat laat aanslepen. En dan is de factuur natuurlijk ook meteen een pak hoger.
2: Ja, je heup en kat dan zo'n klein beetje natuurlijk, zo dat en zo.
1: En dan heb je er nog een paar uur daarna, dat is nog wel lastig.
0: Ja, maar voor de rest
2: valt dat eigenlijk heel goed mee.
0: Maar dat is toch... Ik zag Kenny uit de Bord Meerbeek al in de Top Radio BE-app. Hij is inderdaad bang van de rekening nadien. Ja? Ik wist dat niet, dat het er zoveel waren. 1 op 3 Belgen onder de 35, die stellen dus al eens graag een tandartsbezoek of een behandeling uit, omdat ze... Ja, de middelen niet hebben. Ik vraag mij af, hoe zit dat bij jou? Zo'n tandartsbehandeling, stel jij dat uit? Doe jij dat gewoon? Ga je helemaal niet? Kom maar door.

0: plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, nee. 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: Omodashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodashiku.be of bij uw dealer.
5: Dit is Stop!
6: Maandagochtend, iets over 8. Goedemorgen. Dit zijn de hoofdtop-headlines. Krijg je van Bart.
7: Goedemorgen. 1 op de 3 jonge Belgen stelt zijn tandartsbezoek soms uit, omdat het te veel kost. Dat blijkt uit een onderzoek van Ziekenfonds Heerlan in het Nieuwsblad. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen bevestigt dat het veel jongeren niet kan bereiken die aan een carrière werken, een huis kopen of voor kinderen gaan. En daardoor uitgaven zoals tandartskosten vermijden. Tandartsen zelf waarschuwen dat de kosten van problemen die jarenlang aanslepen vaak hoger oplopen dan wanneer je elk jaar op controle gaat. Voor kinderen is het trouwens gratis als je elk jaar gaat. 1 op de 3 werknemers in ons land wil nooit meer thuiswerken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
8: Dat heeft te maken met ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan, dat voor hen op de werkplek verschijnen tot beter is. We kunnen concentreren in het algemeen werkgeluk. Ja, dat is het beste met een combinatie van thuiswerken en op de werkplek verschijnen. Maar het sociale, dat is typisch op zijn best als je elke dag naar de werkplek gaat.
7: 1 op de 10 werknemers wil dan weer liever alleen maar van thuis werken. Het gaat dan vooral om mensen die op kantoor geen vaste werkplek hebben. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen om een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden. Maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
9: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar langs de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke, dus ook dat ligt aards moeilijk.
7: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. Het zou de eerste keer zijn sinds de wereldoorlogen dat extreem rechts kan regeren in Duitsland. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev met de trein. De twee zaten gisteren samen met de Oekraïnse president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. Daar waren ook Europese veiligheidsadviseurs bij. Eergisteren spraken Kushner en Witkoff in Moskou ook met de Russische president Poetin. Iedereen was achteraf positief over de gesprekken. Het is de bedoeling dat die de komende weken voortgaan. Een rechtstreeks gesprek tussen Poetin en Zelensky lijkt wel nog niet voor meteen. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugmans speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
10: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
7: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. Veel zon vandaag, maar ook wat wolken en plaatselijk zelfs kans op een buitje. We halen maxima rond 27 graden. Morgen gaat het regenen en wordt het ook een pak frisser. Nog zo'n 19 graden dan. Woensdag buien en 18 graden.
11: Een hele goede morgen. Ik heb vier plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Beginnen waar je het langst moet aanschuiven, dat is op de E313 van Lummen naar Antwerpen. 40 minuten extra tussen Massenhoven en Wommelgem. 35 minuten erbij op de E40 richting Brussel tussen Erpenmeren en Ternat. Op de E910 van Mechelen naar Brussel een half uur extra tussen Zemst en Machelen. En tot slot ook nog 25 minuten extra op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo.
5: Dit is Top! Club. Brian Loufrimo.
6: Hey, goedemorgen. Het is 6:06 en Last Frequencies komt eraan met Live It All. En ik wil graag weten of jij naar de tandarts gaat. Aha. Kom maar door in de Top Radio BE app.

0: Lost Frequencies dus, zoals gezegd, en Live It All. Vandaag in het nieuws, heel wat mensen die durven al eens een een bezoek naar de tandarts uitstellen. En dat doen ze niet omdat ze er per se schrik van hebben.
1: Nee, dat klopt. 1 op de 3 jonge Belgen, dus Belgen onder de 35 jaar, stelt zo'n tandartsbezoek uit omdat ze er niet genoeg geld voor hebben.
0: Dat is echt heel schrijnend, vind ik dat.
1: Eigenlijk wel, hè.
0: Heel jammer. Ik zag wat berichten binnenkomen in het Op Radio BE-app. Patrick uit Wevelgem liever, die zegt: ik ga standaard elk jaar, want dat wordt toch voor een groot deel terugbetaald. En als je niet gaat, betaal je zelfs meer. Ja, dat klopt. Maar goed, ja, als je geen middelen hebt om het voor te schieten aan jouw verzekering, dan zit je met de gebakken patatten natuurlijk.
1: Dat is het grote probleem natuurlijk, want die 1 op de 3 Belgen, dat gaat dan vaak ook effectief over mensen die geen tandverzekering hebben.
0: Dat is zo. Elise uit Gent die gaat naar de tandarts wanneer ze zich zorgen maakt over haar tanden, zegt ze. Ze is zelfs al eens naar een specialist moeten gaan omdat haar gaatje te diep was. Dat klinkt heel lastig. Haar zenuw moest getrokken worden en dat was geen lachertje. Dus ja, op tijd naar de tandarts gaan, dat is toch de boodschap. Hoe zit dat bij jou? Heb jij een tandverzekering? Ga jij regelmatig naar de tandarts? Of doe je dat eigenlijk ook een beetje te weinig op een jaar?

0: De Ochtendclub.
1: Heel wat mensen die stellen hun tandartsbezoek uit of gaan helemaal niet. En dat komt niet omdat ze schrik hebben van het boordje.
2: Nee, dat klopt. Dat komt omdat ze er gewoon geen geld voor hebben. Of niet genoeg, in elk geval.
1: Dat is jammer. Ik zag heel wat berichten binnenkomen in de Top Radio BE-app. Logisch, want ja, ik heb je mening gevraagd. David uit Lessen die zegt wel mooi van de verenigingen van tandartsen om te zeggen dat minder mensen naar de tandarts gaan. Maar wanneer je wilt gaan, moet je potverdorie een jaar wachten. Ja, klopt. Zeker als je tandpijn hebt, dan kan dat wel al eens lastig zitten. Jij hebt daar net verteld, Alexander, dat jij daar ook mee zit.
2: Ja, dat klopt voor mijn jaarlijkse controle, want ik heb op dit moment geen last van tandpijn, voor alle duidelijkheid. Maar vorig jaar ben ik ergens in september geweest, denk ik, en ik wilde toen meteen een afspraak maken voor dit jaar. En ik moest in november teruggaan, dus dat is al een jaar en twee maanden erbij. Dus dat is niet meer binnen het jaar, dus ik vind dat wel zot, ja.
1: Dat is zo. Michiel uit Zeelen die zegt, ik ging eigenlijk nooit naar de tandarts tot ik een gaatje had. En dat gaatje, dat wou zeggen dat ze mijn tand moesten trekken. Sindsdien ga ik om het half jaar, omdat ik schrik heb dat ik nog tanden ga kwijtraken. Ja, heel wat verschillende meningen. Maar Glenn uit Lumme, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Jij hebt toch het meest opvallende verhaal. Vertel.
3: Goh, opvallend. Ja, op een gegeven moment zat ik bij de tandarts in de tandartsstoel. Ik moest een paar keer achter elkaar gaan, omdat er met knarsen een paar tanden wat waren afgesleten.
1: Er was werk.
3: Inderdaad. Allee, om het niet te fel of te erg te laten worden. Maar op een gegeven moment werd ik in mijn zij geduwd door de tandarts. Oh. En zei ze, meneer, kan je alsjeblieft je mond proberen open te houden, want je bent in slaap gevallen.
1: Prachtig. Nu, eerlijk, ik heb dat ook wel. Als ik zo op die behandelingsstoel zit, ik vind dat eigenlijk een heel comfortabele positie.
3: Ja, het is even een keer tot rust komen als jij een hele dag hebt aangestaan en daarna naar je werk komt je ergens aan en ligt je de eerste keer neer. En die zetel durf ik ook wel eens in slaap vallen, dus ja. Ik dacht, de ideale manier om in slaap te vallen is bij de tandarts misschien.
1: Voilà. Het voelde vertrouwd. Ik moet wel zeggen, dat hebben ze wel tegen mij nog niet veel. Meestal is het tegen mij, Brian, houd je mond. Dit in de plaats van doet hem open, maar goed. Bedankt voor je reactie, Glenn.
3: Alsjeblieft. Fijne ochtend nog.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: 500 euro reisbudget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
7: oh,
8: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, ben een held.
8: Lidl, dat kan tellen.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: If you got a problem.
10: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Sta je nu weer in de file?

0: Het is maandagochtend. Het weekend zit misschien nog een klein beetje in je lijf. Hoe zit dat bij jou, Alexander?
1: Absoluut.
0: Ja, het is dat. Kijk, toch kan je nu al uitkijken naar vrijdag.
2: Zometeen in de ochtendclub.
0: Want vanaf vrijdag in de ochtendclub de onvergetelijke start van je weekend. Of toch al een klein beetje. Iets over 7:50 gaan we een feest vieren hier bij Top. En hoe dat allemaal in zijn werk zal gaan, vertel ik je zometeen. Na Pitbull en Chris Brown.

0: Vanaf vrijdag start je dus weer ongeveer je weekend. En in elk geval de laatste werkdag van de week. Heel goed met de ochtendclub. Nou, ik zag Nico een bericht sturen. In de Topradio BE-app. Vanaf vrijdag de terugkeer van de weekendwaanzin. Ja, ongeveer.
1: Ondertussen is het 8:30 geworden. Ik heb 5 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Dat is op de E313 van Lummen naar Antwerpen. 45 minuten extra tussen Herentals West en Wommelgem. Een half uur erbij op de binnenring rond Brussel tussen Expo en Machelen. Op de E40 van Luik naar Brussel een half uur extra tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Op de E40 van Gent naar Brussel een half uur erbij tussen Erpenmeren en Ternat. En tot slot op de E19 van Mechelen naar Brussel 25 minuten extra tussen Zemst en Machelen.
0: De kans dat je nu in een van die files staat om op tijd op school te zijn, is redelijk klein, toch?
1: Dat denk ik wel. Ja, ja.
0: Maar mocht je daarin staan, dan ben je nu sowieso te laat. Want het is 8:58. Dus dan ben je eigenlijk al 2 minuten te laat voor school.
1: Dat is al een eerste strafstudie. Hebben ze nog geen 2 weken verder.
0: Exact, ja.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
7: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
6: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
8: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
15: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
14: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
15: En klanten altijd tevreden.
14: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.
16: Vlakvoetbal komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via vlakvoetbal.vlaanderen.
17: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
18: Dit is... De Ochtendclub, Brian en Louis.

0: Vrijdag wordt dus een feestje hier bij Top.
1: De Ochtendclub.
0: Want vanaf vrijdag, volle gas vrijdag, dat is een beetje ja, de vervanger van de weekendwaanzin van Jeroen en Koen. Want die twee die hebben van die weekendwaanzin zo een memorabel iets gemaakt dat Louis en ik dat eigenlijk niet kunnen overtreffen. Dat klopt, hè, Alexander?
2: Ja, dat blijft een ding van Jeroen en Koen.
0: Ja, dus exact. We willen daar niet aan komen. Daarom zeggen we, weet je wat, we doen gewoon ons eigen ding met volle bak of volle gas vrijdag. Ja, het is voor mij ook nog nieuw, mijn excuses. En ja, we hebben daar jou natuurlijk wel nog altijd voor nodig. Dus als jij nu, op dit eigenste moment, op een maandagochtend in een zotte bui bent, snap ik, maak daar gebruik van. Neem even de Topradio BE-app erbij. Daar vind je een microfoontje. Daarmee kan je een audiobericht sturen naar de studio. En doe eens zot. Zo zot als mogelijk. Gewoon volle gas vrijdag. Het is vrijdag, feest. Allemaal dat soort dingen zijn meer dan welkom in de Topradio BE-app. Met een klein beetje geluk hoor je jou dan in de allereerste volle gas vrijdag. Nu vrijdag rond 7:50. Dus je weet wat je te doen staat. Volle gas vrijdag in de Topradio BE-app. Misschien zelfs op de tonen van Alesso en One Republic. Wie weet. In Your Eyes hoor je nu.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is nu toch niet serieus.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Officieel voor schoolwerk.
4: Onofficieel voor gaming.
3: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
0: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van top.

0: Check-in.
1: Ja, deze en volgende week maak je kans op €2.500 shoppingbudget bij Corendon. Dat is werkelijk de max. Vandaag heb je al één ronde top check-in gehad. Dat was iets over 7, 10 over 7, zoiets, Alexander. Heel wat mensen hebben zich al ingeschreven en hebben al zo'n boarding pass binnengehaald.
2: Ja, het was niet normaal om dat te zien binnenkomen, al die mensen.
1: Het was echt niet normaal. Maar echt, ja, ik zei het, mochten we een Boeing 747 moeten vollen, we hadden er twee nodig. Zoveel volk heeft zich al ingeschreven, zoveel volk heeft al zo'n boarding pass. Nu, mocht dat nog niet gelukt zijn bij jou, dan is er goed nieuws.
2: Ja, want ik heb de eervolle taak gekregen om als eerstvolgende de top check-in nog eens open te gooien.
1: En om hoe laat, zo speciaal voor de ochtendclub?
2: Het is straks na 9 uur en voor 11 uur.
1: Noemt de man heel zijn blok, ja. Oké, is goed. Dus na 9 uur en voor 11 uur de tweede top check-in ronde. Daarmee weten we werkelijk saus, maar geen probleem. Na de top headlines is er dus Alexander. Dat is fantastisch. Ik heb nog Lucas en Steve voor jou, All I Know.
3: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
4: No thank you is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
5: One sip,
4: bad for me.
5: One hit,
4: bad for me.
5: One kiss,
4: bad for me. But I give in so easily, and no thank you

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you
1: move. Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op Orange.be.
3: Dit is Stop!
4: De ochtendclub gaat dicht, maar proficiat, je bent al in de voormiddag geraakt. 9 uur, Bart de Meulemeester.
5: Goedemorgen. 1 op de 3 jonge Belgen tot 35 jaar stelt zijn bezoek aan de tandarts uit, omdat het te veel kost. Dat blijkt uit een onderzoek van Ziekenfonds Helan. Dat merken ze ook bij het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Veel van die jongeren worden vaak niet bereikt, zegt voorzitter Vincent Koningsveld.
6: Dat is een groep patiënten waar dat eigenlijk heel veel in hun leven gebeurt en verandert. Hè. Ze beginnen te studeren, ze gaan werken, ze kopen een huis of een appartement, ze beginnen aan een gezin en zo van die dingen allemaal. Waardoor dat er dan soms tandzorg vergeten wordt. En dan in veel gevallen geven ze daarbij aan dat dus ook de financiële impact daarop kan meewegen, omdat er ook zoveel verandert in hun leven. Ze hebben vaak ook nog wel andere kosten op dat moment.
5: De tandartsen waarschuwen wel dat als je je tanden niet geregeld laat checken, de kosten vaak hoger oplopen. Voor kinderen is het trouwens gratis als je elk jaar naar de tandarts gaat. 1 op de 3 werknemers in ons land wil nooit meer thuiswerken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Professor arbeidseconomie Stijn Baart verklaart.
7: Dat heeft te maken met ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan, dat voor hen op de werkplek verschijnen tot beter is. Je kunnen concentreren in het algemeen werkgeluk. Ja, dat is het beste met een combinatie van thuiswerken en op de werkplek verschijnen. Maar het sociale, dat is typisch op zijn best als je elke dag naar de werkplek gaat.
5: 1 op de 10 werknemers werkt liever alleen maar van thuis. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev met de trein. De twee zaten gisteren samen met de Oekraïnse president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. Daar waren ook Europese veiligheidsadviseurs bij. Eergisteren spraken Kushner en Witkoff in Moskou ook met de Russische president Poetin. Iedereen was achteraf positief over de gesprekken. Het is de bedoeling dat die de komende weken ook voortgaan. Een rechtstreeks gesprek tussen Poetin en Zelensky lijkt wel nog niet voor meteen. En in ons voetbal is het topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd ook verkozen tot man van de match.
8: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veilig stellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
5: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. Veel zon vandaag, maar ook wat wolken en plaatselijk zelfs kans op een buitje. We halen maximaal rond 27 graden. Morgen gaat het regenen en wordt het ook een pak frisser. Nog zo'n 19 graden dan. Woensdag buien en 18 graden.
4: Dik 2 over 9, een hele goede morgen. Het gaat traag op de E40 van Gent naar Brussel. Je moet daar 50 minuten bij rekenen tussen Erpenmeren en Groot-Bijgaarde. Dat komt door een defect voertuig. Binnenring rond Brussel dan een half uur extra tussen Expo en Machelen op de E313. Liever van Lummen naar Antwerpen ook nog een half uur erbij tussen Herentals-West en Ranst. E19 van Mechelen naar Brussel, 25 minuten extra tussen Zemst en Machelen. En ook 25 minuten op de E40 van Luik naar Brussel tussen Berthem en Krainem. Als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat voor minder dan een kwartier.
0: Dit is Top! Alexander Balkens.
4: Of je nu helemaal klaar bent voor een nieuwe werkweek of nog aan het uitkateren bent van afgelopen weekend, Another N54 Ultra klinken altijd goed. Top.

als je je zou afvragen, zit hij daar nu nog? Jawel, ik mocht vanochtend aansluiten in de ochtendclub op voorwaarde dat ik ook zou blijven zitten tot 11 uur vanmorgen om je te voorzien van veel goede muziek tijdens je werkdag natuurlijk. Vanochtend om 6 uur was er dus geen Louis te bespeuren in de ochtendclub. Brian heeft hem wakker gebeld om iets over 6 en hij zit nog in Berlijn. Hij was daar natuurlijk voor het WK basketbal met onze Belgian Cats, maar heeft geen tickets meer kunnen scoren voor gisteravond of zoiets en daarom kan hij pas vanmiddag naar de wedstrijd gaan kijken. En zijn vliegtuig terug is pas morgen, dus ook morgenochtend zal ik nog eens met Brian en met mij moeten doen. We make you move. En nu met de muziek van Tiësto en Tate McRae. Dit is 10:35 bij Top.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het moment van de waarheid. Het is Rob of Eronder. En het is Eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
4: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Echt, een heel jaar!
5: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
10: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
11: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
10: Wat bedoelde?
11: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
10: Dat zal wel.
11: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. In topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
10: Echt? Dus?
11: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gilles Iever, gewoon doen.
12: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
13: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

vond haar eigen trouwfeest magisch. Eigen stoef stinkt, maar van Dua Lipa kunnen we dat gelukkig verdragen. Straks draai ik trouwens nog de vrouw die volgens mypension.be al een dik jaar op pensioen zou mogen. Maar als je haar laatste Instagram-post bekijkt, dan zou je dat niet meteen zeggen. Ik heb het over Madonna. Je hoort ze zo meteen met Danceteria. En er is wel het een en het ander te doen over Madonna. Positief en, zoals dat gaat, ook negatief. Ik vertel het je straks naar Robin Schulz en Jasmine Thompson. Sun Goes Down.

0: vorige week in Nieuwelading foto's gepost op haar Instagram met nieuwe look, gebleekte wenkbrauwen, sproetjes op haar gezicht, Madonna. Zeer veel volgers reageren daar positief op en volgens anderen lijkt ze dan weer 17 jaar. Maar goed, ja, een dag niet in het nieuws is een dag niet geleefd bij Madonna, dus ik denk dat het nogal meevalt. Ondertussen bijna 9:30 en heel veel berichten in de Topradio BE-app met vragen over onze topcheck-in. Ik ga er zo meteen eens door. Eerst door de files, dat zijn er 5 op dit moment van langer dan een kwartier. Op de E40 van Gent naar Brussel moet je 40 minuten bijtellen tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. Dat komt daardoor een defect voertuig. E40 van Luik naar Brussel, 25 minuten erbij tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. 20 minuten extra dan op de E313 van Lummen naar Antwerpen tussen Herentals-West en Wommelgem. Ook nog 20 op de E19 van Mechelen naar Brussel tussen Zemst en Machelen. En tot slot op de binnenring rond Brussel een kwartier extra tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
2: Als ik nu eens kok word in bijberoep? Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
1: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.

0: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
7: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
9: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
11: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar, met tot €6.500 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Kesso, D-Block Europe en Ray. En vooral die laatste heeft er een bizar druk weekend op zitten met twee shows in Boston in de Verenigde Staten, zag ik op haar Instagram. Ondertussen ook heel veel vragen in onze Topradio BE-app.
1: Attentie, alle topluisteraars. Nu volgt een belangrijk bericht.
0: Onder andere van Wouter uit Gent bijvoorbeeld. Hij vraagt of ik al kan verklappen wanneer onze top-check-in nog eens zal opengaan. Dat is een zeer goede vraag, Wouter. Sowieso gaat dat voor 11 uur vanochtend nog gebeuren. Maar ik wacht zelf nog op een go om op de knop te duwen. Gewoon blijven luisteren en dan ga je het vanzelf wel ontdekken wanneer het gebeurt.

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heel mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me, plezant blijven, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
3: Adverteren doe je op Topradio. Details op topradio.be.

is volgens mij echt een van de meest uitgesproken zinnen als je op vakantie bent. Naast hoe laat begint het ontbijt en je gaat nu toch niet de hele dag op het strand gaan liggen. Medusa, Henry Chamomile en Don't Wanna Go Home. Er blijven ondertussen ook maar berichten binnenkomen in de Top Radio BE-app over onze top check-in. Nee, hij is voorlopig nog niet open, maar ja, het gaat heel snel gebeuren.

Elke uit Aertvelde is onderweg voor het werk. Waze zegt dat ze over 7 minuten op haar bestemming is. En daarna zit ik ongeveer een half uur binnen bij een klant, stuurt ze in de Topradio BE-app. Gaat de topcheck-in nog voor dat moment open? Ja, ik zou voor alle zekerheid gewoon aan die klant vragen of hij zijn radio ook op top wil zetten, Elke. Super professioneel is dat misschien niet, maar het kan je natuurlijk wel die persoonlijke boardingpass opleveren. En bijgevolg misschien ook wel een reisbudget van 2.500 euro. Heard it.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
5: Dit is Stop!
6: Straks gooi ik de nieuwe track van Brian V in Hit of Shit. 10 uur Bart de Meulemeester.
7: Goedemorgen. In Brussel start rond deze tijd het grootste drugsproces ooit in ons land. Tegen een internationale bende met kopstuk floorpressers. De zaak werd al meerdere keren uitgesteld, onder meer omdat de rechters gevraagd werden. In september vorig jaar werd zelfs een advocaat de zaal uitgezet na een ruzie met de rechter. Gerechtsjournalist Farouk Özkünes.
8: Deze keer zou het wel moeten lukken. Voor de zomer zijn er nog een aantal zittingen geweest, onder meer over procedurekwesties. Die zouden nu allemaal van de baan moeten zijn. Betekent dat straks het proces een doorstart maakt. Alleen, het verleden leert ons dat in dit soort grote drugdossiers niets evident lijkt en dat er altijd wel een verrassing achter de hoek loert.
7: In totaal staan 32 mensen terecht. Zij zouden 45 ton cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa gesmokkeld hebben. Goed voor een omzet van 360 miljoen euro. Wie sjoemelt met Vlaamse subsidies riskeert binnenkort stevige boetes. Dat heeft de regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs alleen het verduisterde bedrag terugbetalen, maar dat verandert, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
9: Wie bewust verzwijgt dat hij geen recht meer heeft op een subsidie, riskeert een boete tot 120.000 euro. En als het geld bewust voor iets anders gebruikt wordt, dan staat er een sanctie op tot 600.000 euro. Nu, de grootste boete gaat voor wie liegt of belangrijke informatie achterhoudt. Die hangt een boete tot 800.000 euro boven het hoofd.
7: De Vlaamse regering kan zulke dossiers nu ook zelf behandelen en dus niet alleen een rechter. En op de US Open Tennis hebben Sander Gillet en de Nederlander Sam Verbeek zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Veel zon, maar ook kans op een plaatselijk buitje. Maximaal rond 27 graden. Morgen regen en een pak frisser ook. Nog zo'n 19 graden.
6: Het is 2:10, een hele goede morgen. Ik heb nog 3 plekken waar je een kwartier of meer verliest. Beginnen op de E313 van Lummen naar Rans. Die moet daar dik 20 minuten bijtellen tussen Herentals-West en Massenhoven. Dat komt daar door een ongeval. E40 dan van Gent naar Brussel. 20 minuten extra tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. En een kwartier erbij op de E19 van Mechelen naar Brussel. Tussen Zemst en Machelen is dat. Als je op een andere plaats nog in de file staat, verlies je daar dus minder dan dat kwartier.
5: Dit is Top! Alexander Balkens.
6: Als je een mening hebt, dan wil ik die straks horen in Hit of Shit. En als je nog kans wil maken op die boarding pass, dan blijf je ook maar best luisteren.

0: Er zijn vanochtend in de ochtendclub bij Brian al heel veel mensen ingecheckt in onze top-check-in. Zoveel zelfs dat onze website heel even overbelast was.
1: Top-check-in.
0: Maar er zijn ook heel veel luisteraars die dat moment gemist hebben of net te laat waren om in te checken om kans te maken op die boardingpass met hun unieke stoelnummer. Dat zie ik al de hele voormiddag in de Top Radio BE-app. En ja, er staat veel op het spel natuurlijk. Een reisbudget van 2500 euro. Daarom gaat de Top Check-in meerdere keren per dag open. Je weet wel niet op voorhand op welk moment precies. En als dat gebeurt, dan moet je dus zo snel mogelijk naar topradio.be gaan of naar onze Top Radio BE-app. Je klikt daardoor op de Top Check-in en dan kan je jouw boardingpass met stoelnummer aanvragen. Je krijgt dan 3 platen de tijd om dat te doen vanaf het moment dat onze check-in open is. En ja, ik denk dat het het moment is om dat voor een tweede keer te doen vandaag.
2: De Top Check-in is open. Check alle vluchtinfo op topradio.be.
0: Vanaf nu heb je dus 3 platen de tijd om jouw persoonlijke boardingpass met unieke stoelnummer aan te vragen. Je gaat daarvoor naar topradio.be of onze Topradio BE-app. Klik daardoor op Top Check-in. Gewoon even alle gegevens invullen en doe dat vooral zo snel mogelijk. Want na David Guetta en Sia is het alweer gedaan.

was tophit nummer 1. Elke Zara Crying at the Discotheque. Je hebt dus nog 2 platen de tijd om jouw boardingpass voor onze top check-in aan te vragen. Dat doe je via onze website topradio.be of in de Topradio BE-app.

0: last call. Claim nu je boarding pass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck in.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig.
4: Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Oh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Met Koker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koker, de kraan die alles kan.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
14: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
15: Ramen, deuren, veranda's.
16: Reinaerts Aluminium.
17: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.

0: David Guetta, Sia, Beautiful People. Nog heel even tot de plaat helemaal gedaan is. Ik denk dat het moment is.
1: Top check-in.
0: Want dat was natuurlijk onze derde plaat in de rij. Dus de top check-in gaat weer dicht. Voor nu in elk geval. Je hoort hem sowieso vandaag in de loop van de dag nog een paar keer opengaan. Arne uit Zaventem vraagt ondertussen in de Top Radio BE-app hoe het nu verder gaat. Hoor ik vandaag nog of ik win, stuurt hij. Wel, als je die boardingpass hebt aangevraagd, dan hou je die best zeer goed bij tot nu vrijdag. Want Brian en Louis die gaan in de ochtendclub dan één stoelnummer afroepen. En als dat jouw stoelnummer is, dus het stoelnummer dat op jouw boardingpaal staat, dan is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk naar onze studio belt. Maar voorlopig kan je dus enkel die boardingpaal aanvragen en wachten tot het vrijdag wordt.
2: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching!

0: Geen nood als het je niet gelukt is om die boardingpass op tijd aan te vragen in onze top-check-in, want die gaat nog meerdere keren open vandaag en de komende dagen. Dus er volgen nog kansen genoeg. Straks ook weer een nieuwe ronde Hit of Shit met misschien wel een kans op een plekje in de playlist voor de nieuwe track van Brian V. Eerst even naar de weg, want het is 10:30 op dit moment. En ik heb nog één plek waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E313 van Lummen naar Ranst. Je moet daar een half uur bij tellen tussen Herentals Industrie en Massenhoven. En dat komt daardoor een ongeval.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans.
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: I beg your pardon.
7: Samen aan tafel.
6: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
7: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Deze week bij...

0: EMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: nieuw in de Party Room bij Wouter op donderdagavond. De Party Room primeur, een gloednieuwe track die je de dag voor de officiële release al hoort bij Top. En vorige week was dat een 2026 versie van Sex on the Beach. Origineel is dat natuurlijk een nummer van Teaspoon uit het jaar 1997. Je hoort die af en toe eens op zaterdagavond in Top Schaamteloos bij Jeroen.
1: Hit of shit.
0: Maar sinds vrijdag is er dus ook een nieuwe versie van dat nummer uit. Brian V samen met Justin Jesso en Brando hebben daaraan gewerkt. Een 2026 jasje met net wat meer beats en andere vocals erop. Je kon hem in primeur dus al horen bij Wouter in de Party Room donderdagavond. Onze muziekredactie heeft er ondertussen ook al naar geluisterd en we weten niet zo goed wat we ermee moeten doen. Daarom mag jij erover meebeslissen in Hit of Shit. Vind je dat we hem vaker moeten draaien bij Top, dan stuur je zo meteen Hit door in de Top Radio BE-app. En als je hem liever niet meer terug hoort, dan stuur je Shit. Hit of Shit lijkt me duidelijk.

0: Ik wil jouw mening erover niet beïnvloeden, maar de zon is ervan gaan schijnen van de nieuwe van Brian V, Justin Jesso en Brando, Sex on the Beach. Draait dus mee in Hit of Shit deze week, maar wat vind je ervan?
1: Dit is top.
0: Is het Hit of Shit? Stuur maar door in de Top Radio.

0: Allee, zo snelheid, jong. En die van computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
5: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
6: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
7: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
8: Begint er niet over.
7: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
8: Serieus?
9: Dus niet zoals een interim kantoor.
7: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Dit is er een die je ook regelmatig hoort bij Jeroen op zaterdagavond. LMFAO en Party Rock Anthem. Maar wat vind je van de nieuwe van Brian V? Zijn versie van Sex on the Beach van Teaspoon, samengemaakt met Justin Jesso en Brando.
1: Hit of shit?
0: Dat mocht je mij laten weten via onze Topradio BE-app. En ik heb heel veel berichten zien binnenkomen, heel veel uiteenlopende meningen ook. Onder andere die van Toon uit Zoersel, die zegt hit. Ook Kathleen uit Staden ziet het helemaal gebeuren. Hit met het zonnetje erbij. Tom uit Schoten, die vindt het maar een flauw afkooksel van het origineel. Wouter uit Aalst, die schrijft wat voor een kinderachtige Disney-variant is me dat. Keiplatte shit. En Christophe uit Meissen, die vindt het dan wel weer een hit. Die hoort het ook wel gebeuren. Jij hoort Sex on the Beach van Brian V en Justin Jesso. Sowieso nog de hele week rond 20 voor 11 hier bij Top. Jouw mening blijft dan natuurlijk ook welkom in de Top Radio BE-app. Of die nu verandert of gelijk blijft. En Bart-Jan zal vrijdag dan alle stemmen optellen in de Top Hit 40.
1: Dit is

0: Ina, Rehab en Sash, Rock My Body, die nieuwe van Brian V, hoor je dus sowieso nog de hele week hier bij Top rond 20 voor 11 in Hit of Shit. En zometeen is dan Koen van der Sloten en DJ W in Niet Zwansen, maar Dansen tussen 11 en 1.
1: Hit it!

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Dit is Stop!
5: En dan moeten we even naar de luchthaven in Zaventem. Bart de Meulenmeester, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Op Brussels Airport is de vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde opgepakt op verdenking van spionage voor China. Dat bevestigt het federaal parket. De arrestatie gebeurde al in mei. De man van 52 is intussen ook aangehouden en zit nog altijd in de cel. Hij heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Belgan ging 2 jaar geleden failliet. Ruim 400 mensen verloren toen hun job. De topman zou belangrijke technologie meegenomen hebben waarmee hij in China een gelijkaardig bedrijf opstartte. Hij zelf ontkent alles. Speurders zoeken nog naar een tweede verdachte. De discriminatie op onze huurmarkt is de voorbije 25 jaar niet verminderd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering krijgen nog altijd minder snel een huurwoning, ondanks de maatregelen om dat tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van de VUB en de UGent. Professor Pieter-Paul Verhagen.
7: Op papier is alles goed geregeld. We hebben een goede antidiscriminatiewetgeving, maar als het natuurlijk niet gecontroleerd wordt, dan moet je niet verwonderd zijn dat het niet nageleefd wordt. Daarom pleiten wij ervoor dat er eigenlijk ook een soort inspectie komt tegen huurdiscriminatie en het beste instrument daarvoor zijn die juridische praktijktesten.
6: Die gebeuren nu vaak tijdens het onderzoek, maar er wordt juridisch niets mee gedaan. En de Belgische Voetbalbond wil niet dat FIFA-baas Gianni Infantino zichzelf opvolgt. Ze zal zijn kandidatuur dan ook niet steunen. Dat laten ze weten in een persbericht. Straks geeft voorzitter Van Damme meer uitleg op een persconferentie. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door de heisa rond de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK en zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. Veel zon, maar ook kans op een plaatselijk buitje, maxima rond 27 graden. Morgen regen en een pak frisser, nog zo'n 19 graden dan.
2: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
5: Ik weet het, het boeit geen mens, maar vandaag nog eens met blote benen en ze mogen moven naar het zonneke vandaag.

Het zou vandaag best een mooie dag worden. Jugal en Moving to the Sun. En op deze maandagochtend gaan we ook zo meteen over een aantal minuten beginnen met de zwans van de dag. En de setting is een beetje als volgt. Maandag, dat is bij ons kuisdag. Niet bij mij thuis, voor alle duidelijkheid. Zou er ook eens gekuist moeten worden, maar goed, dat is een ander verhaal. En het heeft er alles mee te maken over kuisen. Zometeen na Dimi en Mike. When the stars...

0: Like Mike, dat hij een geweldige MC is, dat weten we. Maar dat hij ook kan zingen, dat bewees hij in 2016. Dimitri Vegas en Like Mike met Stay A While. Ik hoop dat ook alles goed met hem gaat, want deze zomer was er toch een bepaald moment dat bekend geraakte dat hij de festivals niet gaat doen en zich gaat focussen op zijn gezondheid. En gelijk heeft hij. Mike, mocht je luisteren, hopelijk snel terug op het podium. Maandagochtend, dat is ook het moment dat wij de uitzending beginnen met de Zwans van de Dag. We gaan daarvoor terug naar tv-geschiedenis, mag ik toch wel zeggen. We zitten begin 2000 met het programma Schoon en Meedogenloos. Sien en Marja, die kunnen het nogal goed en sappig uitleggen. En daarom vandaag de Zwans van de Dag.
1: Ik vind die helemaal niet proper, zo. Zie, hupsakee.
2: Nee, maar dat is nog niets gedaan tegenover dat we weg geweest zijn. Nee.
1: Hier is nog geen volk rond geweest. Ik vind het vreselijk, godverdamme. Ik... Godverdomme. Het zal uw kind maar wezen. Het zal uw kind maar wezen. Ai. Ik vind dat hier vol vies en vettig. Godverdomme. Ik geef niet rap eten op, hè, maar hier geef ik het op. Het is om te schreeuwen. Echt waar. Tranen met uit.

0: nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
1: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
4: oh,
6: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, ben een held.
6: Lidl, dat kan tellen.
5: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
7: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een

0: goed als nieuw.
1: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op

0: Schip, ahoy piraatjes. Dit is niet zwansen, maar dansen op maandagochtend. Met de Wellerman Nathan Evans. En wat als we nu eens Earth, Wind & Fire zouden spelen samen met Fisher?
1: Meende ga dan

0: als jij de maandag wil samenvatten als...
1: Hi.
0: Dan is er dit. Bring that ass back.

0: top. Niet zwanzen, maar dansen.
1: En het is hier nog niet afgelopen.
2: Nou moet de Isiel go lusteren, hè?
1: Allee, kom aan. Jouw momentje. En de collega's mogen meedoen.

0: Professor met Jugal en Bella Ciao, Bella Ciao. Calvin Harris, die hadden we ook met Dua Lipa en One Kiss. Zombie Boom, The Cranberries met Tiësto. Mr. Belt met Weasel en The Boogie Wonderland. En dan ook die geweldige Earth, Wind & Fire samen met Fisher en Losing It. In niets wansen, maar dansen. Het is 11:55 geworden. Wil zeggen dat we even gaan kijken hoe het zit op de weg. Je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. Je moet er op dit ogenblik een half uur bij tellen. Dat is ook meer dan voldoende, denk ik dan. En op de E313 sta je ook aan te schuiven. Vanaf Rans tot Herentals-West op dit ogenblik 50 minuten extra onderweg.
1: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de stijle Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
6: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

welke world jij ook aan het beleven bent. Ik hoop dat het met een glimlach mag zijn met Afrojack en Ello Black. En zometeen gaan we nog eens in de mix in niet zwansen, maar dansen.

0: til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Widerrecht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. We
4: make you move. Top. En het is van dat niet zwansen maar dansen. Gaat in de mix. Jij bent erbij en ik. Ja, nu, ja. Wij samen. En heb jij nood aan een beetje gasolina? We hebben dat hier allemaal bij vandaag. Daddy Yankee in niet zwansen maar dansen.

0: En het is duidelijk, mensen hebben nood aan een feestje op maandagochtend. Binnengekomen via de Topradio BE-app.
1: Wat goed!
0: En Timothy die zegt dan, ja, de maandag.
1: Weet je, ik ben er zo klaar mee.
0: Gelukkig is er dan DJ W. Hij mixte Wat hebben we allemaal gespeeld? Wel, Daddy Yankee met Gasolina. Disney en Shakira en Zoo, Zoo, Zoo. The Opposites met Licht uit. En D.O.D. met Set Me Free.

0: David Guetta en Teddy Swims met Tones and I en Gone, Gone, Gone. En misschien wil jij ook even kunnen weggaan, dat je denkt van ik heb het allemaal even gehad, ik wil op vakantie kunnen gaan. Wel, dan ben jij deze week volgens mij heel aandachtig aan het luisteren. Gaat de topcheck-in vandaag in dit programma nog open of niet? Wel, ik kan jullie vertellen dat de topcheck-in nu nog niet open gaat.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
6: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
7: Dit is Stop!
0: En we zitten met een mol in Oudenaarde. Bart de Meulemeester legt uit.
8: Goedemiddag. De vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het gaat om een man van 52 met zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Hij nam belangrijke technologie mee van bij Belgan om in China een gelijkaardig bedrijf op te starten. Intussen ging Belgan failliet. Onze veiligheidsdiensten noemen dat spiegelbedrijven, zegt journalist Rob van Herk.
9: Onze veiligheidsdiensten zien het steeds vaker en staatsveiligheid waarschuwt er ook voor. Buitenlandse investeerders, vaak Chinezen, kopen bedrijven op in België in strategische sectoren. En ze stelen de technologie uit dat bedrijf, richten een kopiebedrijfje op in China dat precies hetzelfde product gaat maken. Nadien wordt het bedrijf hier in België afgedankt en het is toch wel zorgwekkend te noemen, hoor ik bij onze veiligheidsdiensten, hoe vaak het gebeurt.
8: De man zelf ontkent alles. Het federaal parket laat weten dat ze nog een tweede verdachte zoeken. Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal €2,36 betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. De discriminatie op onze huurmarkt is de voorbije 25 jaar niet verminderd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering krijgen nog altijd minder snel een huurwoning, ondanks de maatregelen om dat tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van de VUB en de UGent. Professor Pieter Paul Verhagen.
10: Op papier is alles goed geregeld. We hebben een goede antidiscriminatiewetgeving, maar als het natuurlijk niet gecontroleerd wordt, dan moet je niet verwonderd zijn dat het niet nageleefd wordt. Daarom pleiten wij ervoor dat er eigenlijk ook een soort inspectie komt tegen huurdiscriminatie. En het beste instrument daarvoor zijn die juridische praktijktesten.
8: Die gebeuren nu vaak tijdens het onderzoek, maar er wordt juridisch niets mee gedaan. Mogelijk nieuwe sabotage op een stroomvoorziening in Duitsland. In Berlijn woedde afgelopen nacht een brand in een transformatorstation. De stroom viel deze keer niet uit. De politie onderzoekt nog of het om kwaad opzet gaat. De voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. En de Belgische Voetbalbond wil niet dat FIFA-baas Gianni Infantino zichzelf opvolgt. Ze zal zijn kandidatuur dan ook niet steunen. Dat laten ze weten in een persbericht. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door de hijsa rond de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK en zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maximaal rond 27 graden. Morgen regen met nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden. Donderdag blijft het wel droog. Vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
0: En de ochtendspits die is nog steeds niet afgelopen. Wat is dat allemaal vandaag toch op de weg? Je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de E313 tussen Herentals Industrie en Massenhoven. Je moet er op dit ogenblik een 20-tal minuten bijtellen. En dan is nog niet afgelopen, want vanuit Antwerpen sta je ook op de E313 aan te schuiven. En dat vanaf Frans tot Herentals West een half uur extra onderweg. En dan op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout 40 minuten. Te bijtellen. En de langste vertraging staat er op dit ogenblik. Op de E313 ben je op weg naar Antwerpen. Vanaf Rans tot Antwerpen-Oost een 50-tal minuten bijtellen.
7: Dit is Stop!
2: Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
0: En ik beloof het je, de top check-in die gaat deze middag tussen 12 en 1 nog open gaan. Het is maar dat je het weet.

0: Swanze, maar dansen.
1: Hoe zou het klinken als je Ed Sheeran neemt met Shape of You en dat gaat mixen met James Hype? Ik heb er geen flauw idee van, maar ik hoop dat we de komende minuten plots gaan zeggen...
2: Goed, hè?

0: Dit is het momentje dat we mogen losgaan op de maandag.
1: Het is niet waar, zeg.
0: Niets van ze maar dansen in de mix. Misschien wil je iemand bedanken.
2: Nee, maar wat ik eigenlijk wil doen is Jeroen keihard bedanken. Omdat hij er altijd geweest is voor mij dit seizoen.
0: Hallo, hallo. Klein detail. Het is Koen. K-O-E-N. En ik doe het niet alleen. Samen met...
3: DJ W.

0: Misschien ben je op dit ogenblik wel aan het koken. En Larou, dat heb je toch ook nodig, hè, om zo bepaalde dingen te maken? Ja, je moet het aan mij niet vragen, want ik ken er veel te weinig van. Bulletproof was dat in Niet zwanzen, maar dansen. Ik heb het ook beloofd dat onze topcheck-in zal opengaan. Ik moet toegeven, ik heb het een aantal minuten geleden veel te spannend gemaakt. En ik wil ook niet dat er gewonden vallen. Maar ik kan jullie vertellen...
1: Attentie, alle topluisteraars. De topcheck-in is nu geopend.
0: Het enige wat jij op dit ogenblik moet doen, is de Topradio BE website er even bij halen. Topradio.be of via de Topradio BE app. Dan ga je zien dat de topcheck-in helemaal open is. En dat wil dus ook zeggen dat jij je boarding pass kan bemachtigen. Dat is eigenlijk het enige wat je nodig hebt. En voor alle duidelijkheid, als je incheckt, zal je ook ongetwijfeld sowieso de boarding pass hebben. En eens je die hebt, moet je gewoon aandachtig luisteren. We hebben dan op 11 september, dat is aanstaande vrijdag, de grote finale. Maar nu dus, de boarding pass bemachtigen. Het kan via onze website topradio.be. Heel veel succes.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
5: Ja, en?
6: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
5: Ah ja.
6: Kijk, wordt net weggesleept.
5: Oh nee.
7: Amai.
8: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
13: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
12: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
13: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
12: Aha, oké.
14: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
16: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
17: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
18: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
19: I beg your pardon.
3: Samen aan tafel.
14: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
3: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
8: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, oh, ik zie het niet meer zitten.
9: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
8: Ja, ik weet het.
9: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
8: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
9: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
8: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
2: Ramen, deuren, verandas.
5: Reinaars Aluminium.
11: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: check-in.
1: Maar dan moet ik nu zeggen dat de top check-in gesloten is. Wil dus zeggen dat je op dit ogenblik je boardingpas niet kan bemachtigen. Maar ik heb goed nieuws. Ik heb eens gekeken bij de collega's en ik ben ervan overtuigd dat zij jou nog de kans gaan geven vandaag. Dus gewoon blijven luisteren.
2: Ka-ching bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching Corendon.

0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
2: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Renault. De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 boter sandwichen, gemengd gehakt, op conferencepieren en op nog

0: zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met een haat.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Hey, die van ons die lust hem alles, hè. Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: al afkondigen als Madonna. Ja, ik weet het.
1: Hoe kan ik nu zo dom zijn?
0: Het is Madhouse met Like a Prayer. In het programma dat je kent als...
2: Niet zwanzen, maar dansen. Top!

Wat een enthousiasme. Mensen worden een beetje gek op deze maandagmiddag. En dat is helemaal oké met Gala. Freed from Desire, maar je kent het als

Swanse bij Dansen op maandag. Wat hebben we allemaal al gespeeld? Wel, Madhouse met Like a Prayer. Gala met Freed from Desire. Dioro met Elvis Crespo. En Ricky Martin, Bailar, Bailar. En dan Will.i.am met Britney Spears. En nu, Willy.

0: En het Zottekot is hier nog niet afgelopen. Niet zwanzen, maar dansen. Ook via de Topradio BE-app.
1: Hopla, koetje!
0: En wat als we die gigantische hit nog eens zouden spelen van Charlie XCX, I Don't Wanna Go To School?

0: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
4: Onofficieel voor gaming.
5: Stel jouw perfecte PC samen op Alternate.be of in de winkel.
6: Hallo met Atilex.
7: Ik ben op zoek naar een kabel.
6: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
7: Nu ben ik de draad kwijt.
6: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
8: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
10: Begint er niet over.
9: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
10: Serieus?
11: Dus niet zoals een interim kantoor.
9: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

Ik heb toch het gevoel dat we een persoonlijk verhaal missen bij deze Swedish House Mafia. En Licky Lee en Happiness is so sad. We gaan dat wel eens uitzoeken. Morgen op dinsdag tussen 11 en 1 een nieuwe Niet Zwanzen Maar Dansen. En het leuke is dat jij ook in Niet Zwanzen Maar Dansen kan komen. Dus stel dat je een spraakberichtje wil opnemen, dat mag altijd. Via de Topradio BE-app. En misschien zit je dan wel in de uitzending morgen, wie zal het zeggen. Dit zijn nog Lily Wood en The Break en Robin Schulz. Allemaal gezellig samengepakt in deze Prayer in C. Zometeen is het aan Bart-Jan. Blijf erbij.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: If you got a problem.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, nee. 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Dit is Stop!
15: Het is 1 uur, er is goed nieuws vanuit Defensie. Bart de Meulemeester, jij weet meer.
16: Goedemiddag. Defensie heeft vorig jaar een record aantal sollicitaties binnengekregen. Het waren er 16.000, dat heeft bevoegd minister Theo Franken gezegd. Volgend jaar willen ze bijna 5.600 nieuwe mensen aanwerven. Dat is ook een record. Minister Franken.
17: Je hebt natuurlijk de traditionele piloten, gevechtseenheden, de paracommando's die iedereen natuurlijk kent. Maar je hebt een heel divers palet. We hebben nu bijvoorbeeld een master in cybersecurity opengesteld voor Defensie. Een master in farmaceutische wetenschappen voor Defensie. Dus het gaat heel breed. We zoeken eigenlijk een beetje van alles.
16: Er werken nu 25.000 mensen bij Defensie. Tegen 2035 wil Franken dat aantal laten stijgen tot een kleine 35.000. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal €2,36 betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. De vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het gaat om een man van 52 met zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Hij nam belangrijke technologie mee van bij Belgan om in China een gelijkaardig bedrijf op te starten. Intussen ging Belgan failliet. Onze veiligheidsdiensten noemen dat spiegelbedrijven, zegt journalist Rob van Herk.
18: Onze veiligheidsdiensten zien het steeds vaker en staatsveiligheid waarschuwt er ook voor. Buitenlandse investeerders, vaak Chinezen, kopen bedrijven op in België in strategische sectoren. En ze stelen de technologie uit dat bedrijf, richten een kopiebedrijfje op in China dat precies hetzelfde product gaat maken. Nadien wordt het bedrijf hier in België afgedankt en het is toch wel zorgwekkend te noemen, hoor ik bij onze veiligheidsdiensten, hoe vaak het gebeurt.
16: De man zelf ontkent alles. Het federaal parket laat weten dat ze nog een tweede verdachte zoeken. Het is niet duidelijk hoe het nu politiek verder moet in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De extreemrechtse AfD won daar gisteren overtuigend de verkiezingen, maar kwam net tekort voor een absolute meerderheid. Geen enkele partij wil met hen regeren, zegt journalist Jelle Frenke.
19: AfD-leider Sigmund reikt wel de hand en zegt dat er misschien wel dissidente parlementsleden zullen overstappen naar zijn fractie of zijn fractie zullen steunen om aan een meerderheid te komen om hem tot premier van de deelstaat te stemmen. Zo wordt er nu vooral gekeken naar een kleinere partij, de BSW van Sarah Wagenknecht. Die partij is net boven de kiesdrempel uitgekomen en zegt dat ze de AfD alvast niet zal blokkeren om aan de macht te komen.
16: Alternatief is dat alle andere partijen samen één groot blok vormen tegen de AfD. Maar dat zien sommigen niet zitten. Het is ook nog afwachten wat de gevolgen zijn voor Duits bondskanselier Merz. Zijn partij CDU verloor fors in Sachsen-Anhalt. En Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen in de Belgische selectie voor het WK wielrennen, eind deze maand in Canada. Ze krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Segaert, Maxime Van Gils en Gianni Vermeers. Dat heeft de bondscoach laten weten. De wegrit is voor zondag 27 september. Een week eerder rijden Evenepoel, Rune Herregots en Segaert ook de individuele tijdrit. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de leider. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Lotte Klaas en Justine Gekiere. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maxima rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden. Donderdag dan blijft het droog. Vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
2: Veel file op deze zonnige maandag. Ik beperk mij tot de files van 20 minuten en langer. E313 richting Lummen, daar is een rijstrook afgesloten tussen Wommelgem en Massenhoven. Een half uur erbij. Tussen de R2 richting Stabroek gaat het ook trager tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Ook daar een half uur bij rekenen. Op de E313 richting Antwerpen schuif je aan tussen Massenhoven en Wommelgem 25 minuten. En ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar 21 minuten extra.
5: Dit is Top Bart-Jan de Prateren.
2: Het is een zonnige maandag en die gaan we samen benutten. We gaan er vooral van genieten met ook de zomerhit van dit moment van Another. Top.

En Julie stond hier nog onder het atomium voor een feestje. En als je erbij was, dan weet je dat dat een unieke setting was die maar zelden nog zal gebeuren. Tiësto en Traffic bij Top. Het hoeft niet allemaal zo stevig te zijn, maar ook een beetje chill op deze maandag. Genieten van het zonnetje met die zonnebril op je neus. Straks in de Spinback keren wij terug naar de tweede week van september 2011. En jij mag...

Vandaag terug naar de tweede week van september 2011. Er was toen de Arabische lente. Vooral in Cairo, in Egypte en ook in Jemen waren er heel veel protesten. Miljoenen mensen kwamen op straat en er was echt iets in gang gezet met die Arabische lente. Eerder, op 18 augustus, was er ook het Pukkelpop-drama in ons land. Het noodweer kostte aan 5 mensen het leven en zorgde voor tientallen gewonden en grote chaos op en rond het terrein. En in die tweede week van september werd de balans opgemaakt en werd vooral de politiek ook geïnterpelleerd. En ook daar werden gevolgen natuurlijk vastgelegd. Dat was allemaal in die tweede week van september 2011. In de hitlijsten luisterden wij naar dit. David Guetta scoorde een van zijn allergrootste hits. Deze Titanium. Als je deze nog eens wilt terughoren, stuur je A via de Topradio BE-app. Of je kan ook op dit stemmen. Het past misschien net iets beter bij dat weer van vandaag, al wil ik jou niet beïnvloeden. Don Omar met Danza Kuturo is ook een mogelijkheid. Stuur maar A voor David Guetta, B voor Don Omar. Je stuurt het gewoon via de Topradio BEF. Dat is makkelijk. We make you move. Top!

nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
6: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Code Yellow!
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
9: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
11: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
12: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

vanmorgen vroeg werd er aan de deur gebeld bij ons. En dat was een beetje raar, want we verwachten niemand. Het was de buurvrouw met bloemen. Ook een raar verhaal. Maar blijkbaar zijn die net getrouwd en vertrekken die op huwelijksreis. Dus die deelde alle bloemen uit. Ik heb verse bloemen in huis nu. Spinback. Waarvoor heel veel dank. Tweede week van september 2011. Toen kon je luisteren op de radio en overal in de discotheken en op de festivals naar David Guetta met Titanium. Of Danza Goduro van Don Omar. Die twee waren echt razend populair toen. Ik heb het een beetje voorspeld. Die tweede heeft het gehaald. En als ik de commentaren lees, heeft het alles te maken met het weer daarbuiten natuurlijk. Al was het hakken over de sloot met maar 52%. Maar hey,

Veel vragen via de Topradio BE app. En dan snap ik ook, want we geven deze week een reisbudget weg van €2.500. En ook jij kan dat winnen, dat weet je. Daarvoor moet je je inchecken. En dat inchecken kan telkens maar 3 songs lang. Dus als je straks, ook bij mij zal dat zijn, de check-in hoort, heb je daar 3 songs de tijd voor om je in te checken. Liefst via de app, maar het kan ook via de website als je dat wil. Claim je boarding pass, claim je zitje op dat vliegtuig, dan maak je vrijdag kans op die €2.500. Let dus goed op. Op de weg ook opletten, want daar zijn behoorlijk wat veel files. E313 richting Lummen. Een rijstrook afgesloten tussen Wommelgem en Herentals-West. Een uur aanschuiven al daar. E313

0: R13 richting Antwerpen gaat ook trager tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur. Ook op de R2 richting Stabroek een file tussen Beveren en de Beveren-tunnel 20 minuten extra. En ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook daar 20 minuten bij.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
5: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
5: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
5: Nee.
4: Videocall dan, hè.
6: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor als je mening telt.
9: Zal wel zijn.
8: Voor als de planeet ook telt.
9: Allokus, pro-planeet hier.
8: En voor als elke cent telt.
9: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
8: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
7: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor jezelf, je streek en de planeet.
7: VDK Bank.
8: Klaar voor nog eens 100 jaar.
10: Samen zorgen voor een goede start?
7: Let's go!
10: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
11: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
12: If you got a problem.
13: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
11: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
14: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
15: Peugeot. Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
16: Yuzu.
15: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Afgelopen weekend zat ik in de zon verslaafd te scrollen op mijn Instagram. En iemand had er zich blijkbaar mee bezig gehouden om een soort van overzichtje te maken van alle lieven, alle vriendinnen, die Leonardo DiCaprio ooit heeft gehad, om die samen te vatten. Dus je kon swipen en dan swipe je naar de volgende. En dat was dan ook nog eens chronologisch. Dus ik swipe. Ik was echt al heel lang bezig, want die heeft heel veel lieven gehad. Plots kwam ik Rihanna tegen. En dat was mij ontgaan. Blijkbaar zou het om een vriendschap gaan. Ja, dat zal wel. Ik denk dat ze ooit wel eens samen geweest zijn. Het was rond 2015, als ik het mij goed herinner. Leonardo en Rihanna.

De Belgian Cats hebben zo net gedaan wat van hen verwacht werd. Het is groepswinst, hebben ze net gewonnen tegen Australië met 80-68. Ze waren allemaal op de afspraak en dat was niet evident, want het waren twee wedstrijden heel kort op elkaar. Belgian Cats zitten dus in de kwartfinale en hebben nu twee dagen rust. Ik denk dat dat van pas komt en ik denk dat er toch wel, ja, er moet een medaille in zitten. Dat kan niet anders.

0: They Love You. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
4: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top

Vandaag de eerste officiële dag van de top check-in. En ik beloof het jou, nog voor 4 uur vanmiddag zet ik de check-in nog eens open. Dan moet je op onze app zijn. Dat is het makkelijkst om te registreren. Je maakt kans op 2500 euro aan reisbudget. Je krijgt daar 3.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Omodachecu. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachecu.be of bij uw dealer.
11: Dit is Stop!
12: Het is 2 uur en Bart de Meulenmeester zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Bart, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Defensie heeft vorig jaar een record aantal sollicitaties binnengekregen. Het waren er 16.000, dat heeft bevoegd minister Theo Franken gezegd. Volgend jaar willen ze bijna 5.600 nieuwe mensen aanwerven. Dat is ook een record. Minister Franken.
14: Je hebt natuurlijk de traditionele piloten, gevechtseenheden, de paracommando's die iedereen natuurlijk kent. Maar je hebt een heel divers palet. We hebben nu bijvoorbeeld een master in cybersecurity opengesteld voor Defensie. Een master in farmaceutische wetenschappen voor Defensie. Dus het gaat heel breed. We zoeken eigenlijk een beetje van alles.
13: Er werken nu 25.000 mensen bij Defensie. Tegen 2035 wil Franken dat aantal laten stijgen tot een kleine 35.000. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal €2,36 betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. De vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het gaat om een man van 52 met zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Hij nam belangrijke technologie mee van bij Belgan om in China een gelijkaardig bedrijf op te starten. Intussen ging Belgan failliet. Onze veiligheidsdiensten noemen dat spiegelbedrijven, zegt journalist Rob van Herk.
15: Onze veiligheidsdiensten zien het steeds vaker en staatsveiligheid waarschuwt er ook voor. Buitenlandse investeerders, vaak Chinezen, kopen bedrijven op in België in strategische sectoren. En ze stelen de technologie uit dat bedrijf, richten een kopiebedrijfje op in China dat precies hetzelfde product gaat maken. Nadien wordt het bedrijf hier in België afgedankt en het is toch wel zorgwekkend te noemen, hoor ik bij onze veiligheidsdiensten, hoe vaak het gebeurt.
13: De man zelf ontkent alles. Het federaal parket laat weten dat ze nog een tweede verdachte zoeken. Het is niet duidelijk hoe het nu politiek verder moet in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De extreemrechtse AfD won daar gisteren overtuigend de verkiezingen, maar kwam net tekort voor een absolute meerderheid. Geen enkele partij wil met hen regeren, zegt journalist Jelle Frenke.
16: AfD-leider Sigmund reikt wel de hand en zegt dat er misschien wel dissidente parlementsleden zullen overstappen naar zijn fractie of zijn fractie zullen steunen om aan een meerderheid te komen om hem tot premier van de deelstaat te stemmen. Zo wordt er nu vooral gekeken naar een kleinere partij, de BSW van Sarah Wagenknecht. Die partij is net boven de kiesdrempel uitgekomen en zegt dat ze de AfD alvast niet zal blokkeren om aan de macht te komen.
13: Alternatief is dat alle andere partijen samen één groot blok vormen tegen de AfD. Maar dat zien sommigen niet zitten. Het is ook nog afwachten wat de gevolgen zijn voor Duits bondskanselier Merz. Zijn partij CDU verloor fors in Sachsen-Anhalt. En Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen in de Belgische selectie voor het WK wielrennen, eind deze maand in Canada. Ze krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaert, Maxime Van Gils en Gianni Vermeers. Dat heeft de bondscoach laten weten. De wegrit is voor zondag 27 september. Een week eerder rijden Evenepoel, Rune Herregots en Zegaert ook de individuele tijdrit. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de leider. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Lotte Klaas en Justine Gekieren. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maximaal rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden. Donderdag dan blijft het droog. Vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
12: Drie lange files heeft te maken met een ongeval met twee vrachtwagens, onder andere op de E313 richting Lummen. Tussen Wommelgem en Herentals-West verlies je op dit moment meer dan een uur. In de andere richting, E313 richting Antwerpen, tussen Massenhoven en Wommelgem ook een half uur aanschuiven. Ik eindig op de R1 richting Nederland, tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West, een kwartier extra daar.
11: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
12: En nu lekker veel muziek. Dimitri Vegas en Like Mike komen eraan. Say My Name. Naar Prospa en Clooney. Free Your Mind.

Ik zag een filmpje waarbij Dimitri Vegas zijn eigen hits moest herkennen, maar ze speelde die in reverse af, dus achterstevoren. Hij deed dat goed, al had hij telkens wel toch een seconde of 4-5 nodig om zeker te zijn over welke hit het ging, die hij waarschijnlijk al duizenden keren heeft gehoord. Maar dat is niet makkelijk natuurlijk. Een beetje gelijkaardig spelletje, maar toch weer een beetje anders, is zometeen Raad de Plaat. We spelen voor 2 filmtickets en jij mag meespelen. Ik laat je zometeen de opgave horen. Jij stuurt mij de titel of en artiest zal het zijn vandaag. Eerst Rosella. Everybody.

0: de plaat.
1: Elke middag rond dit uur zijn twee filmtickets te winnen. Ze zijn goed bij elke Kinepolis voor een film naar keuze. En ik ga een opgave laten horen waar ik altijd iets uithaal. Het is te zeggen, het is sowieso een grote dansplaat. Eentje die iedereen kent, daar ben ik zeker van, ook in dit geval. Alleen hoor jij niet alle instrumenten. In dit geval blijft vooral het belangrijkste over, zijn de keyboards en de melodie dus. Spits je oren, het is een kort fragment. Stuur mij de titel en artiest. Computer pikt er zo meteen een winnaar uit. Wie is dit? Meer krijg je niet. Dat moet voldoende zijn, denk ik. Titel en artiest via de Topradio BE-app. Yeah. Keto en John komt eraan met Turn the Lights Off naar

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee. Een keer per maand. Meer info op luminus.be.
6: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
9: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
8: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
9: En klanten altijd tevreden.
8: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
10: Ramen, deuren, veranda's.
11: Leinaars Aluminium.
12: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinaars.

0: Raad de plaat.
1: Ik vind op maandag moeten mensen niet te moeilijk doen. Dat is al een lastige dag genoeg. Dus een makkelijke opgave in Raad de plaat vandaag. Ik vroeg jou, wie is dit? Maar meer kreeg je ook niet te horen. Dat was hem ook. Dat was de opgave. Julie uit Locristi, wie was dit?
2: Gigi D'Agostino, het l'amour toujours.
1: Tuurlijk wel, dat is een classic toch. Dat kent iedereen, ook jij. Goed gedaan hoor, die twee filmtickets die zijn binnen. Die ga ik jou opsturen. Film naar keuze bij Kinepolis. Zeg, afgelopen weekend, wat was het leukste wat jij hebt gedaan?
2: Wij zijn naar Den Rauten geweest, kwaas en koffie. En daar zijn wij onze Porsche aanschoven bij de rest van de oldtimers.
1: En dat heet Cars and Coffee. Dus ik moet me er iets bij voorstellen dat het een combinatie is van de twee. Dus jullie hebben ook een oldtimer. Wat voor iets is dat?
2: Een Porsche 964.
1: Ja, wat, dat is meteen. En werk jij daar ook aan of beperk jij tot meerijden?
2: Dat is tot meerijden alleen maar. Ja, mijn man rijdt mee.
1: Ja, is het echt van niet mogen zelfs? Mag je er niet aan helpen?
2: Nee.
1: Het is zijn ding.
2: Helemaal zijn ding.
1: Ja, nee, dat snap ik. En voorzichtig zijn ook met je hakken in de auto, met je handtas.
2: Ja. En in de garage, en als ik het passeer, moet ik ook oppassen.
1: Ja, tuurlijk, daar willen we geen krassen op, Julie. Neem hem mee naar de film en geniet ervan. Dag, tot de volgende, hè.
2: Tot de volgende, bye.

0: afgelopen weken aan het toeren. Fijn is te zeggen, zijn optredens aan het afwerken, vooral in New York, heb ik de indruk. Harry Styles en Aperture bij Top. Je weet dat het zometeen gaat gebeuren. Nog voor 4 uur open ik de check-in. Dat wil zeggen dat jij je dan kan inschrijven. Je krijgt daar maar 3 songs de tijd voor. Dus als je het hoort, moet je snel zijn. Je laat inschrijven daar via de app. En dan maak je kans op die €2.500. Vrijdag weten we wie daar de winnaar wordt. Hou het in de gaten, heel belangrijk. Op de weg gaat het moeizaam. Nog altijd op die E313 richting Lummen. Door dat zwaar ongeval met 2 vrachtwagens is het 1 uur aanschuiven tussen Antwerpen-Oost en Herentals-West in de richting van Lummen. En ook op de R1 richting Gent gaat het trager. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout schuif je 10 minuten aan op dit moment.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think Possible. Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit 1 kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.

0: vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

Ik doe het niet graag, maar ik moet droevig nieuws melden eigenlijk. Ik denk dat het veel mensen aangaat, dat veel mensen een beetje geëmotioneerd misschien zelfs gaan zijn van dit nieuws. Bij dit weer is het fantastisch om een glaasje wijn te drinken. Is het nu wit, rosé of rood, het maakt niet uit. Het slechte nieuws is, en het komt uit Frankrijk, dat dit jaar zijn de 2026 het slechtste wijnjaar in 30 jaar gaat zijn. Dus dat is heel slecht nieuws voor heel veel mensen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk, om goed te zijn, best nu nog wijn kan drinken, zodat je die van 2026 niet moet drinken, want die zou niet te drinken zijn naar het schijnt.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
4: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
5: Begint er niet over.
4: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
5: Serieus?
6: Dus niet zoals een interimkantoor.
4: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Check-in.
1: Beste vrienden, deze week 2500 euro te winnen aan reisbudget bij Top, dat jij volledig zelf mag besteden. Je kiest de locatie, je kiest hoe lang je gaat, je kiest met wie je gaat natuurlijk, het hotel. Het is volledig vrij en 2500 euro, laat ons eerlijk zijn, dat is een mooi bedrag voor een reis. Belangrijk is dat jij je registreert als we de check-in open doen. En dan krijg je een boardingpas. En die boardingpas is jouw ticket tot die 2500 euro. Want vrijdag in de ochtend bij Brian en Louis gaan zij een zetelnummer meegeven. Is dat jouw zetelnummer? Dan krijg je ook weer 3 songs de tijd om in te bellen in de studio. Doe je dat binnen die tijd, is die 2500 euro van jou. Met andere woorden, iedereen die zich nog niet heeft ingecheckt, opent nu de Topradio BE-app. Heb je die nog niet staan, dat kan. Dan heb je er ook nog wel tijd genoeg voor. Maar download die dan snel op je smartphone. Die Topradio BE-app heb je nodig voor van alles en nog wat. Je krijgt van mij 3 platen de tijd.
2: Attentie, alle topluisteraars. De Top Check-in is nu geopend.
1: Voilà, voor 3 songs, met andere woorden een minuut of 9, 10. Ah, zal die openstaan, 9 à 10 minuten. Veel langer niet, ga maar eens kijken. Je kan je daar aanmelden. En dan krijg je meteen ook die boardingpas als bewijs dat jij je hebt ingecheckt. Calvin Harris zometeen. Now Wayne Wonder, No Letting Go.

0: Als ik goed kan tellen zijn dit al twee songs. Met andere woorden, de check-in gaat bijna dicht. Je weet, je doet dat heel eenvoudig via de Topradio BE-app.
1: Last call. Claim nu je boardingpass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck-in.

0: 15 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dat was de derde song. Ik hoop voor jou dat het gelukt is om jou te gaan inchecken. Anders, later deze dag misschien.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Stop!
0: Het is 3:00 en we beginnen het nieuws in Duitsland. Bart de Meulemeester, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Duitse bondskanselier Merz is niet van plan om een stap opzij te zetten na de overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU, leed de grootste nederlaag in tientallen jaren. Maar Merz blijft naar eigen zeggen vastberaden om de nodige hervormingen door te voeren. Het AfD won met zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid. De kans is wel klein dat ze een coalitiepartner zullen vinden, want de andere partijen weigeren samen te werken. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden na de zware overstromingen van eind vorige maand. Daarbij vielen al zeker meer dan 1300 doden. Ruim 5500 andere mensen zijn nog vermist. De zoekacties gaan intussen verder. Eind vorige week werden nog 3 mensen levend van onder het puin gehaald. En op het WK basketbal staan onze Belgian Cats in de kwartfinales. Onze nationale vrouwenploeg won zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. In een rechtstreeks duel voor de groepswinst. Je hoort speelster Julie van Loo.
4: Het was echt niet gemakkelijk, want Australië is echt super fysiek. Maar ik zei het, we wisten gewoon wat we moesten doen. En er was zo'n grote motivatie. Plus ook ja, die revanche. We zijn al een paar keer door Australië zo net niet. Daar hadden we het ook mee gehad. Vandaag was inderdaad Cats basketbal. We zijn aan het groeien in het toernooi en dat is goed.
3: De Cats eindigen dus als eerste en staan zoal zeker bij de laatste 8. De tweede in de groep moet barrage spelen. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maxima rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden, woensdag buien bij 18 graden. Donderdag dan blijft het droog, vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
0: Als Julie van Loo begint met chat, dan is ze goed bezig en amuseert ze zich. Ik hoor ze zo graag en ik zie ze zo graag basketten. E313 richting Lummen, een uur aanschuiven nog altijd tussen Wondelgem en Herentals West door een ongeval met 2 vrachtwagens daar. E314 richting Turnhout, daar is een ongeval gebeurd aan de afrit tussen Zoersel en Beersen tenminste, daar is het een kwartier aanschuiven. En ook op de R1 richting Nederland gaat het moeizaam tussen Antwerpen Centrum en Deurne, ook daar 15 minuten erbij.
2: Dit is Top! Bart-Jan de Prater.
0: Met een 90s song van Snap zometeen Welcome to Tomorrow krijg je naar Bibi Rexha en deze New Religion.

Mid-jaren 90 was Snap heer en meester in de hitlijsten. Met Rhythm is a Dancer, maar ook met deze wel een klein beetje. Welcome to Tomorrow, niet vergeten. Ze hadden toen een album uit en dat was een van de best verkochte uit de jaren 90. En nu de ex-nummer 1 uit de top hit 40. Hugo, Moving to the Sun. Dit

tijdje geleden was er de Super Bowl met dan ook de halftime show natuurlijk, waarbij Bad Bunny een fantastische show heeft neergezet. Hij niet alleen, maar hij krijgt nu blijkbaar wel 7 Creative Arts Emmy Awards. Omdat dat optreden blijkbaar zo creatief in elkaar gestoken was, dat ze het willen rewarden met zo'n prijs. Ik moet zeggen, dat was ook wel behoorlijk indrukwekkend. Bekijk dat nog maar eens op YouTube.

0: nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
8: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
7: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
9: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Vlakvoetbal komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via vlakvoetbal.vlaanderen.
12: Bij Veerica Bank zit je 3 keer goed.
13: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op

0: Vergeet mij bietje.
1: Elke dag rond dit uur krijg je van mij een vergeet mij bietje te horen. Een song met een behoorlijke beat in. Het kan ook een beetje R&B getint zijn zoals vandaag. Maar eentje waarvan ik zeker ben dat het lang geleden is dat jij die nog eens hebt gehoord en waarvan jij gaat zeggen: oh, leuk, dat is tof, dat is even geleden. Leuk nummer. Vandaag gaat het over B.O.B. en Hayley Williams met Airplanes. Als je het niet kent, ga je het zo meteen ontdekken. Het was een hit in 2010, dus ondertussen 16 jaar geleden. En het leuke is, dat liedje kreeg een soort van sequel. En dat heette toen Airplanes Part 2. Je moet dat maar eens opzoeken. En toen was Eminem een van de rappers op dat liedje. In 2010, in zijn hoogdagen. Je moet het maar eens opzoeken, is best leuk. Maar die Airplanes, de eerste versie, was wel de grote hit. En die ga ik nu nog eens draaien.
0: Een vergeet mij beatje.

0: Zometeen de nummer 1 uit de tophit 40. En dat is de nieuwe nummer 1 sinds vrijdag. Kygo met Max McKnown en Take Me Back. En Shouse komt er ook nog aan. En Champagne met We Be Burning. Eerst naar de weg. Daar gaat het al bijzonder moeizaam. De hele middag al op de E313 richting Lummen. Door een ongeval met twee vrachtwagens daar. Tussen Wommelgem en Herentals-West. Ook nu nog altijd meer dan een uur aanschuiven. Ook op de R1 richting Nederland. Trager tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Een kwartier erbij.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together, we go further.
4: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
4: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
4: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
4: Nee.
5: Videocall dan, hè.
6: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
7: Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, je mengt kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met mijn held.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
12: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
10: Yep. Info op telenet.be.
13: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust blimey.

0: je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder. En het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
0: Rob, Ronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
4: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
5: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos. Hier is het altijd feest.
6: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Er zijn best wel wat nieuwe televisieprogramma's. De een al beter gemaakt dan de ander. Dat weet je, het nieuwe tv-seizoen is gestart. Zeg eens is terug. Als je houdt van No Brain TV en dan gewoon wat lachen, dan is dat ook goed. Vanavond in Zeg eens zit Karen Damen mee in het panel. Maar ook Victor Verhulst. Waarop... waarop natuurlijk... die hebben een band... Om het even maar te, ja, Karen Dame is natuurlijk ooit met Gert Verhulst geweest. Daarop gebeurt er dit. Even goed luisteren.
1: Voelt dat raar om zo naast je ex-stiefmoeder te zitten?
2: Ik heb er nog niet bij stilgestaan, maar nu dat ik het zeg, ja. Vooral dat ze minder boos is als vroeger.
3: Oh, begint weer niet, hè?
1: De boze stiefmoeder.
0: Kijk, James heeft er ook zijn plezier in, de boze stiefmoeder. Wat ze natuurlijk niet was, voor alle duidelijkheid. Vanavond meer.

0: Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld? Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer? Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
4: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
5: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
6: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.

Het is de eenzaamheid waar ze last van heeft, Dua Lipa. Niet meer, ondertussen is ze getrouwd. Straks na 4 uur bij Top krijg je Bram en Thibaut. Die gaan weer vol een bak spelen. €350 te winnen aan brandstof bij Esso. Mag je mee tanken wat je wil? Moet je wel de vraag juist beantwoorden, straks tussen 4 en 6. Veel plezier.

0: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans?
2: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf 15.290 euro. Overnamebonus van 1.250 euro inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
11: Dit is Top!
12: Een goedemiddag, het is 4 uur geworden. Tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Emiel. Een goedemiddag, Emiel.
13: Goedemiddag. De directie van de lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken. Dat meldt de christelijke vakbond na spoedoverleg deze middag. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. Aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Ze werden opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen ook spontaan het werk neer. De Duitse bondskanselier Merz is niet van plan om een stap opzij te zetten na de overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU, leed de grootste nederlaag in tientallen jaren, maar Merz blijft naar eigen zeggen vastberaden om de nodige hervormingen door te voeren. AfD won met zo'n 44% van de stemmen, dat is wel niet genoeg voor een absolute meerderheid. De kans is wel klein dat ze een coalitiepartner zullen vinden, want de andere partijen weigeren samen te werken. Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne, dat laat het Kremlin weten. De afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin en daarna ook met Oekraïns president Zelensky. Die zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen, maar overleg tussen de drie landen samen komt er dus voorlopig niet. En in Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden na de zware overstromingen van eind vorige maand. Daarbij vielen al zeker meer dan 1300 doden. Ruim 5500 andere mensen zijn nog vermist. De zoekacties gaan intussen verder. Eind vorige week werden nog 3 mensen levend van onder het puin gehaald. Vrij zonnig deze namiddag in het westen. Meer wolken, maxima tot 28 graden. Morgen bewolkt met regen en tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
12: Nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Dat is op de E313 richting Lummen. Daar is een ongeval gebeurd tussen Wommelgem en Herentals-West. Daar ben je 1 uur en 10 minuten kwijt. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
11: Dit is Top! Bram en Thibault.
12: Gaat onze topcheck in dit uur open gaan of ben je nog te vroeg?
14: Dat ontdek je als je blijft luisteren.
12: Eerst Jonas Blue, Edge of Desire.

0: zonnetje gaat ervan schijnen. Edge of Desire.
1: Bram en Thibo.
0: Thibo is goed bezig als helpdesk-medewerker, want er komen heel veel vragen binnen over onze topcheck-in. Misschien moeten we er eentje uitpikken.
1: De fuck van Bram.
0: De vak van Bram en Thibo is dat deze middag. De frequently asked questions. Ja. Wat is zo de meest gestelde vraag over onze topcheck-in? Want er komen zoveel vragen
2: binnen. Ja, er komen er ongelooflijk veel binnen, maar eentje dat heel veel binnenkomt is... Ja, Bram en Thibo, welk nummer moet ik dan toch bellen als ik vrijdag mijn boardingpas hoor? Wel, dat is heel simpel. Het nummer is... Dus schrijf het op, als je het nu hoort. 078-05-1212. Wij herhalen... Ja, nog eens. 078-05-1212.
0: Voilà, goed. Maar eerst natuurlijk die boardingpas bemachtigen. En dat kan alleen als die topcheck-in open gaat. Gaat dat bij ons nog gebeuren? Dat weet jij alleen als je blijft luisteren.
2: Ja, dus ik zal blijven luisteren.

0: Dit is een hele goeie om even te bekomen van een drukke werkdag.
1: Vandaag om 9:30 werd massaal via Google gezocht naar...
2: ICE.
0: De ICE, dat is de naam van de nieuwe hoge snelheidstrein tussen ons land en Keulen in Duitsland. Vanochtend werd die eerste trein feestelijk onthaald. Ik was er niet bij, maar ik heb het wel gelezen. In de stations van Antwerpen, Leuven en Brussels Airport. Al was er wel meteen een vertraging van een half uur.
2: Ah ja, dat verbaast mij nu eens niet.
0: Op de eerste dag, dat is geen goedje natuurlijk.
1: En om
0: 1:00
1: werd gezocht naar...
0: het WK basketbal.
2: Want onze Belgian Cats die zijn vandaag in actie gekomen tijdens het WK basketbal in Berlijn. Ze hebben gewonnen van Australië vandaag en dat ging blijkbaar redelijk indrukwekkend.
3: Metcalfe gaat naar de ring, verliest de bal. Bal voor de Cats, daar is Van Loo. Van Loo met de fast break en de score. En de score, dit is de doodsteek. En de time-out voor Australië. De buit is binnen, mogen we nu al wel zeggen. 78-63.
0: Ja, dat is een minder druk bekeken sport dan voetbal natuurlijk. En de commentaar verschilt ook wel enigszins. Ik vind dat ze minder enthousiast zijn dan bij voetbal.
2: Ja, vond je dat? Ik vond het nog meevallen. Ik vond het nog een leuke commentaar. Ze zijn ook groepswinnaar geworden, onze Belgian Cats. En ze mogen naar de kwartfinale. Dat is ook al fijn. En trouwens, onze Louis van de ochtend, die was aanwezig in Berlijn op de wedstrijd.
0: Dat wist ik helemaal niet, dat Louis blijkbaar een hele grote fan is van de Belgian Cats. Hij heeft dan ook van Brian in de ochtendclub... hier bij Top de opdracht gekregen om een foto te maken met een van de Belgian Cats. Klein detail, hij moest daarvoor dus naar Berlijn gaan.
2: Dat is wel gemakkelijk.
0: Dus hij zit daar op dit moment.
2: Ja, wat een gelukszak.
0: Ja, en als je heel goed hebt gekeken, want het werd op Sporza gestreamd, kon je hem in het publiek zien zitten. En als je nu heel goed luistert, dan kan je hem ook horen zingen.
4: Ja. Ja, het feestje kan beginnen nu.
3: Absoluut.
4: Bij de Belgische supporters.
3: En er was op voorhand beloofd dat de Belgische speelsters straks in het Belgian House zouden passeren.
0: Ja, maar dat is goed nieuws, want kan hij misschien in dat Belgian House die foto scoren met een van de Belgian Cats.
2: Ik hoop het voor hem. En vooral met Julie Van Loo, dat is mijn favoriet.
0: Ja. Allee, stuur hem een berichtje, dat hem een boodschap voor Julie achterlaat. Goed, morgenochtend ga je daar meer over te weten komen of het gelukt is. Morgenochtend nieuwe ochtendclub met Brian en Louis dus vanuit Berlijn. Die hebben veel budget precies, hè, die mannen van de ochtend.
2: Wij hebben niet zoveel.
0: Wanneer mogen wij een keer naar het buitenland gaan?

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: If you got a problem.
4: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Ramen, deuren, veranda's.
9: Reinaerts Aluminium.
10: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
11: Oh.

0: I can't wait, dat is het exact, hè. Snel moet je zijn.
1: Attentie, alle topluisteraars. De top-check-in is nu geopend.
0: Nu is het
2: moment.
0: Let's
2: go, let's
0: go. Grote verantwoordelijkheid, Thibaut, want je hebt hier de poort opengezet van de top-check-in.
2: Ja, ik ben het hier allemaal manueel aan het openen. En het staat open dus allemaal naar de Top Radio BE-app of naar topradio.be. Daar kun je je inchecken.
0: Je boardingpas claimen, zoals dat dan noemt. En dan maak je kans om €2.500 reisbudget bij Corendon te winnen. Vrijdag is er die grote finale. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk die boardingpas nodig. En die kan je dus enkel nu claimen via de website en via de Top Radio B-app. 3 tophits, daarvoor heb je de tijd. Dus vooral niet treuzelen. Zet u aan de kant als je onderweg bent.
2: Ja, en check inchecken, jongens. Je moet het nu doen. Het is nu de moment. 3 nummers de tijd. Dus let's go. You can

0: En daar zie je staan, inchecken doe je hier. En daar staan ook zo twee handjes bij, dus zo pijltjes naar het zinnetje. Daar druk je dan op en dan krijg je een pagina waar dat je al je gegevens moet invullen. En als je dat hebt gedaan, dan claim je je boardingpass. Zo gemakkelijk is het eigenlijk.
1: Voilà, je hebt dat perfect uitgelegd.
2: Ja, topradio.be, daar moet je dus zijn. En dan wijst alles zichzelf toch gewoon uit. We gaan het ook niet moeilijker maken dan nodig. Hè. Boardingpass zit in je mailbox, je hebt daarvoor nog één toplaat de tijd. Maar eerst moeten we nog dit doen.
3: De Beatblender.
2: Want we hebben twee plaatjes meegebracht. Eentje daarvan gaat in onze Beatblender en die gaan we dan een beetje verbouwen. En bij keuze 1 is dat wel de moeite en nodig, denk ik. Oh, dat is goed, hè.
0: Maar als je nu zo zapt naar top, dan denk je ook van, oei, een slootje op de maandagmiddag.
2: Wil jij Ed Sheeran, I See Fire, de originele in de Beatblender? Gaan we daar een beetje beat aan toevoegen, ja. Dan stuur je één via de Top Radio B-app. Welke heb jij meegebracht?
0: Ik heb Old City en Firefly.
2: Keuze 2 dus vandaag. Old City en Fireflies. Welke mag in de blender? 1 of 2? Dat kan je even laten weten via de Topradio BE-app. Waar staan de files? Thibaut, je hebt er zicht op.
0: Ondertussen twee plekken waar je meer dan een kwartier kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de E313 richting Lummen. Daar is een ongeval gebeurd tussen Wommelgem en Herentals West. Daar ben je een uur kwijt. En tot slot nog op de Brusselse binnenring. 17 minuten bijtellen tussen Groenendaal en Waterloo Centre. Voor de rest, ja, op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
2: Last call voor de top check-in. Nog één tophit heb jij de tijd om je in te checken. Je weet waar, topradio.be of in de app.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Oh, ik start mijn webshop met duurzame t-shirts.
8: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
11: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: super straffe nieuwe van Swedish House Mafia.
1: Zometeen bij Bram en Tibo.
0: Hoor je welke track we in de beatblender gaan steken? Maar eerst, ik zie de seconden hier aftellen. Nog 3, 2, 1.
2: En we moeten hem sluiten.
1: Top check-in.
0: Ja, die 3 topplaten zijn gepasseerd. En dat is de tijd die je dus had om je in te checken. Ben jij te laat?
3: Dat is jammer.
0: Kom jij nu op een scherm waarop komt dat je te laat bent, dan ja, stel ik voor dat je gewoon top blijft luisteren, want er gaan nog van die check-in momentjes komen. Het kan altijd zijn natuurlijk hè, dat je onderweg bent en dat je echt niet in de mogelijkheid bent om je in te checken. Dus we begrijpen dat, we gaan nog van die top check-in
3: nog genoeg,
0: momenten.
3: Nog genoeg tijd, hè. Het is vrijdag pas de grote finale, dus nog 4 dagen als ik goed kan tellen.
0: Ja, komt dus jij kan goed tellen, Tibor.
4: Bij Corendon, tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching, Corendon.

0: Ik zag een storm aan berichtjes binnenkomen.
1: De Beat Blender.
0: Voor de track die in de Beat Blender gaat vandaag. Ik had deze meegebracht.
2: Ja, lekker toch. Van de Hobbit, hè. De Hobbit.
0: Keuze 1 vandaag, Ed Sheeran, I See Fire. Perfect na een stressvolle maandag, eerste werkdag, denk ik dan. Maar we gaan er wel een beetje beat aan toevoegen. Dat is altijd de bedoeling van de Beat Blender. Ik kon ook gaan

0: Fireflies.
1: Amazing.
0: We gaan er geen doekjes om winden.
2: De Beat Blender.
0: De track met de meeste stemmen, wat zeg ik, veruit de meerderheid heeft gestemd voor Ed Sheeran.
1: Het verbaasde me eigenlijk, ja. Eigenlijk wel. Ik had verwacht dat All City het beter ging doen, maar nee. Ed Sheeran dus.
0: Ed Sheeran, Still Alive. En ik heb de Beat Blender vandaag op standje Kaigo gezet.
1: Ah.
0: Daar is
1: yes,
0: hem content mee.
1: Daar ben ik blij.
0: Want jij bent natuurlijk een super fan van Kaigo. En je hoort al zo die plong Kaigo geluidjes erin. Dus dit ga jij sowieso kunnen smaken.
1: Ik ben blij. Tropical House.
0: Ed Sheeran, Icy Fire, vandaag in de

0: zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Met Atilex zijn je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat plezant bluffen, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.

0: komende weekend, op zaterdag en op zondag, is het opnieuw van dat...
1: Bram en Thibo.
0: Team Top doet dan mee aan de obstacle run van Strong Viking. Wij gingen ook meedoen, of wij gaan meedoen, dat zeg ik misschien correcter. Bram en Thibo gingen hopelijk samen de finish halen. Alleen zijn we er afgelopen middag achter gekomen dat jij, Thibo, een verkeerde datum van het event in jouw agenda had staan.
2: Ja, en, klopt.
0: Ja, allee, goed. Op zich is dat geen verrassing natuurlijk.
2: Nee, dat is zo een typisch mezelf ding dat ik weer heb voorgehad. Ik had het eigenlijk volgende week zaterdag ingeplant. Maar het is dus deze week.
0: Oké, is dat het probleem? Je gaat toch niet opgeven?
2: Nee, ik ga nog altijd meedoen. Ik ben ook nog altijd een beetje lichtjes verplicht geweest om mee te doen. Dat wil ik wel even aanhalen. Want Bram, jij wou eigenlijk niet alleen lopen. Daar kwam het op neer.
0: Ja, nee. Hallo.
2: Voilà. Dus,
0: en ik dacht ook, nieuw programma, een beetje teambuilding. Eigenlijk Bram en Thibo, we gaan dat gewoon samen doen.
2: Maar het probleem was nu, ik had volgende week toevallig zo twee trainingen nog gepland. En die vallen nu weg, omdat het deze week al is. Dus ja, het gaat heel moeilijk worden.
0: Maar dan zijn we met twee die redelijk onervaren aan de start zullen staan. Ik heb wel zo wat krachttraining gedaan al. Dus dat gaat allemaal geen probleem zijn. Maar het, het is het lopen, hè?
2: Ja, het lopen. Ik vrees er weer voor. Want ik heb vorig jaar, vorige keer op de Strong Viking Obstacle Run, ben ik een beetje flauw gevallen.
0: Ja, dat is juist. Inderdaad.
2: We
0: zijn ermee dan een EHBO moeten gaan met die in Thibo. Ja. Dat was niet normaal.
2: Ja,
0: dus maar misschien moet je wel even deze keer ontbijten.
2: Ja, want ik heb toen enkel een banaantje gegeten eigenlijk. Dus dat neem ik wel al mee. Ik ga iets steviger eten. En dan hopelijk komt het in orde. Maar ik heb er toch een beetje stress voor, eerlijk gezegd.
0: Weet jij hoe wij onze ocharme 13 kilometers zullen overleven zonder enige vorm van deftige training? Dan mag je dat altijd eens laten weten. Dat is een beetje het probleem. Door omstandigheden is de tijd dus beperkt.
2: Ja,
0: lees tips. Thibo had een verkeerde datum in zijn agenda geschreven.
2: Alle tips zijn welkom. Help mij.
0: We gaan het wel overleven, maar niet op een banaan alleen. Dat is wel duidelijk. Dus, als je wil komen meesupporteren, zaterdag, je bent ook welkom aan de...

0: zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Dit is Top!
2: Het is 5 uur bij Top. Het is tijd voor de Top Headlines met Emiel. Emiel Wallace is erbij gekomen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Het is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van Viviane Boulanger kwam om bij een verkeersongeval.
4: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer? Het is zo snel gebeurd, een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
3: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. De directie van De Lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken. Dat meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg deze middag. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. Aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Ze werden opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen ook spontaan het werk neer. Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne. Dat laat het Kremlin weten. Afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over de vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin en daarna met Oekraïns president Zelensky. Die gesprekken zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen. Maar overleg tussen de drie landen samen komt er dus voorlopig nog niet. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation, niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er ook al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. En onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag hun kwartfinale op het WK in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de tweede uit groep A en de derde in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsten zich vandaag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. Je hoort speelster Antonia De Lare.
5: Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn. Maar ik denk dat deze match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
3: De Belgian Cats krijgen ook een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Vrij zonnig in het westen, straks meer wolken, maximaal tot 28 graden. Morgen bewolkt met regen en tot 19 graden. Woensdag is het wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
6: 4 vertragingen van 20 minuten of meer.
7: Ja,
6: we weten ondertussen wat dat betekent voor zometeen. File Raven gaan we doen. En
7: zeker.
6: Voor 1 keer, of toch langer dan 2 minuten, hè, want vorige week
7: vorige
6: was het geen
7: vette. Ja,
6: het was eigenlijk vorige week. Maar nu dus 4 plekken waar je meer dan 20 minuten kwijt bent. Op de Brusselse Binnenring ben je 42 minuten kwijt tussen Wezenbeek, Oppem en Groenendaal. Op de E40 richting Brugge 25 minuten aanschuiven tussen Zandvoorde en Jabbeke. Dan gaan we nog naar de Antwerpse Ring richting Nederland. 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de Antwerpse Ring richting Gent. Daar ook 20 minuten bij tellen tussen Merksem en Antwerpen Centrum. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
1: Dit is Top! Bram en Thibo.
6: Voor de rest hopen wij vooral dat er niet te veel file is. Maar ja, als er gefile-raved kan worden, dan zijn we er graag bij natuurlijk.
7: Let's go!
6: Zometeen.
1: Top!
6: Eerst Overdrive.

0: Je bent het ondertussen al een klein beetje gewoon. De File Rave. Elke weekdag van maandag tot en met donderdag, zo rond deze tijd, gaan we file raven. Want voor elke vertraging van 20 minuten of langer krijg je 1 minuut file rave.
1: Ja, en dat zijn er vandaag 4. Dus we hebben 4 vertragingen van meer dan 20 minuten. Dus tijd om je wat te relaxen in de auto, te genieten van de file rave. En dat
2: relaxen?
1: Is dankzij.
2: Wat zeg je nu? Relaxen.
1: Toch? Dat gaan we niet doen, hè? Nee?
2: Feestje dan? Leven, tuurlijk!
1: Oké, feestje dan. Dan springen en doen. Hallo. Van alles en nog wat. En dat is vandaag dankzij de binnenring van Brussel, de E40, de Antwerpse ring richting Gent en de Antwerpse ring richting Nederland. Dankjewel
0: goed
1: daarvoor.
0: Bezig. Dat relaxen, dat stond niet in de briefing voor onze DJ Chef Santé.
1: Ik dacht dat Keigo was of zo.
2: Ja, nee, dat gaan we niet doen.
3: Okay. De File Rave.

binnenring van Brussel is al bediend met een minuutje file rave. En nu zitten we aan de E40, want daar staat ook een file van een half uur. En deze minuut gaat er van pas komen. Toch een beetje relaxen, hè?

0: hè. Wow. Lekker raveke was dat vandaag. 4 minuten, omdat er dus 4 vertragingen waren van 20 minuten of langer.
1: Crazy Frog mag er meer in komen.
2: Ja, ik ga het
1: even meegeven.
0: Is goed. Wie weet wat wordt wat morgen.

0: Blijnaar Huis met Bruno Mars, I Just Might.
1: Zometeen bij Bram en Thibo.
0: In de show een echte wereld-DJ. Dat mag ik wel zeggen, toch? Maar het is er wel een van ons.
2: Ja, je hebt hier een nummer gekregen. Het nummer van Lost Frequencies.
3: Ja, precies.
2: Maar jij mag gaan bellen.
0: Ja. Ik mag Lost Frequencies bellen.
2: Jij mag Lost Frequencies bellen. Okay. Want,
0: maar we gaan dat samen doen, hè?
2: Ik ben daar niet zo voor dat bellen. En zeker niet met zo...
0: Oh, dat is typisch Gen Z, die kan niet meer graag, hè?
2: Maar zo, kom, dat is wel Felix de Laat. Dat is een wereldberoemde DJ.
0: Ja, alleen maar gezet starstruck, zeg
2: ja,
0: maar gewoon.
2: Voilà, ik ben een beetje starstruck, daar komt het eigenlijk op neer. Dus doe jij het maar. Regelt jij het maar.
0: Dan ga ik weer het werk doen, hè? Fijn.
1: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
4: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
6: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Amazon presenteert... Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies strandzet als ik over mijn vloer loop.
9: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
8: Wat bedoelde?
9: Ja, die regelt heel op een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
8: Dat zal wel.
9: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
8: Echt?
9: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gide Zever, gewoon doen.
10: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: Omdat het kan, omdat hij een vriend is van Top. En ook wel omdat we een goede reden hebben om hem te bellen. Lost Frequencies, Felix De Laat, vandaag in de show. Dag Felix, goedemiddag.
1: Hey Bram, alles oké?
0: Hey, ça va. Ben je al een beetje bekomen van de festivalzomer?
1: De festival is nog steeds aan het gaan voor mij. Want dit weekend had ik een festival in Duitsland. En de volgende weekend ben ik ook weer weg. Dus we blijven gaan nog tot eind oktober. Ja. Dan is het Azië eigenlijk. Dus het blijft gewoon gaan.
0: Het stopt gewoon nooit voor jou. Ik vraag het ook omdat je ooit backstage op een festival bent te weten gekomen dat je een pinda-allergie hebt.
1: Ah ja, ik heb een pinda-allergie. Heel, heel gevaarlijk dus. En ik moet echt oppassen. En ik heb dat eens zo gehad op Tomorrowland voor de mainstage set. Er was een kleine sausje bij de sla met pindanootjes erin. Oei. En sindsdien zijn er geen pinda's meer in de catering bij Tomorrowland.
0: Ja, dat weten ze. Dat staat daar op een of andere zwarte lijst ja. Of zo. Dus ze mogen jou nooit pindanoten meer bepaald voorschotelen. En al zeker niet voor de mainstage set. Amai, kom aan.
1: Als je gaat opzoeken op YouTube, ik denk dat was 2015, denk ik. Ja. Dan ga ik zo op stage gaan. Ik neem de mic en ik zeg: "Are you guys ready for the Frequencies?" En ik kan mijn naam amper uitspreken, want mijn mond was helemaal lam.
0: My God.
1: Dat is wel een beetje grappig. Je moet het even opzoeken.
0: Ja, 2015 Tomorrowland, Lost Frequencies met zijn pinda-allergie. Maar er is deze zomer niks gebeurd van die aard of zo.
1: Nee. Nu ben ik een beetje ouder geworden, een beetje wijzer. Hoop ik ook.
0: Okay. Goed zo. Ja, sinds vrijdag weten we ook dat de zomer voor jou nog een beetje langer mag duren, want je hebt een nieuwe single uit.
1: Ja, inderdaad. En dat is met een Braziliaanse zangeres.
0: We hebben die voor het eerst gedraaid afgelopen vrijdag hier op Top, voor België voor het eerst in de ochtendclub bij onze Brian en Louis. Ja, eerste reactie was bij ons zo van: dit is gemaakt tijdens een hittegolf de voorbije zomer.
1: Maar ik was eigenlijk al een beetje in contact met de zangeres, want ze had al eens een demo gestuurd dat ze eigenlijk wou houden voor haar eigen. En ik zei van: als je ook nog eens een andere demo stuurt die met mij zou kunnen passen, stuurt het sowieso door. Ja. En dan had ze verschillende demo's doorgestuurd, dat ze had geschreven. En ben ik op deze had ik dan een goedkeur gaat en ik ben dan beginnen werken en hebben die samen afgewerkt. Dus dat was echt een heel plezante collaboratie.
0: We gaan hem zo meteen nog eens draaien. Het is echt zo muziek om op je flipflops te beluisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: ik verwijs ernaar omdat je onlangs zo'n filmpje op je Instagram hebt gepost. Hè?
1: Ja, ik heb eigenlijk een beetje mijn promo gebaseerd op de Braziliaanse vibes en Havaianas natuurlijk van Brazilië. Ja. Dus dan heb ik een beetje mijn video's in Havaianas gedaan.
0: Ik snap het helemaal. Ik mis wel nog een beetje flipflops in jouw merch store online, dus daar moet je de volgende keer misschien nog eens aan denken.
1: Inderdaad, goeie idee.
0: Oké, maar eerst luisteren naar die nieuwe van Lost Frequencies. Maakt niet uit wat je aan je voeten draagt op dit moment, flipflops of niet. Felix, merci voor het babbeltje, hè. Bye bye.
1: Bye bye.
0: En nu, Paraiso, de nieuwe van Lost Frequencies.

0: Op de E40 dan richting Brugge, een half uur erbij tussen Zandvoorde en Jabbeke. Op de Brusselse binnenring 23 minuten extra tussen Groenendaal en Waterloo Centre of Waterloo Centrum. En op de E313 tot slot richting Lummen, daar moet je 22 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Herentals West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 20 minuten.
1: Zometeen bij Bram en Thibau.
2: Maak je kans op €350 tankbudget. We gaan vol een bak spelen en dit komt er ook aan.
3: Brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Jij? Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
10: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
9: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
10: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
9: Aha, oké.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
13: Samen aan tafel.
14: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
13: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
11: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Se Salavi, baby.
1: We zijn op zoek naar jou.
0: Vollenbak.
1: Als je tenminste wil tanken op onze kosten. Onze Vollenbak is €350 waard. Dat is toch al heel mooi.
2: Dat is wel al de moeite. En als jij die €350 tankbudget wil winnen, dan moet je gewoon 5 Actua-vragen correct beantwoorden. En daar heb je de 30 seconden de tijd voor. Als je wil meedoen, dan moet je nu Vollenbak doorsturen via de Top Radio BE-app. En wie weet bellen we je zo meteen wel op om mee te spelen.
1: Vollenbak insturen. En Thibaut heeft het vandaag al met alle collega's uitgebreid getest. Het is haalbaar.
2: Het is
1: maar
2: weer al haalbaar.
1: Dat is ook gezegd. En toen is het net niet gelukt. Maar ja, goed.
2: Ja, we wachten nog altijd tot die eerste winnaar uit de bus komt.
1: Wij hadden denk ik geen rekening met de stress die er toch bij komt zien. Hè? Zo aan de lijn, aan de telefoon. Maar kijk, gewoon meedoen.
2: Maar jij kan dat.
1: Vollenbak nu insturen. Tot zo meteen. Eerste toptune.
3: Dit is de toptune of the week.
4: Lucas en Steve. All I know.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Wie gaat voor 350 euro tanken bij Esso?
1: Volle bak.
0: Het is misschien wel Koen uit Zemst. Dag Koen.
2: Goedemiddag, Bram en Thibo.
3: Hallo, dag Koen.
0: Ik heb gehoord dat jij ook wel eens de barbecue koning van Zemst wordt genoemd.
2: Oei, oei. Koning is veel gezegd, hè. Koning is veel gezegd.
0: Nee, maar jij steekt heel vaak de barbecue aan, toch?
2: Ja, toch wel, ja.
0: In winter, in de zomer, maakt niet uit.
2: Winter, zomer, maakt niet uit. Eerder als het kouder is, als dat te warm is, vind ik het niet zo leuk.
0: Ah ja, het was toch best een warme dag vandaag. Staat die nu aan?
2: Ja, nu staat hem wel aan, ja.
0: Ook nu staat hij aan?
2: Ja.
0: Oké. Ja. Dus ben je op dit moment bezig met de barbecue?
2: Ja, maar ik kan wachten nog.
0: Anders
2: moet
3: je bespelen.
0: We willen ook niet dat je vleesjes of je visjes aanbakken, hè?
2: Nee, daar ligt nog niks op. Hè. Dus ik sta in standby.
3: Alles wijkt voor de volle bak.
2: Alles wijkt voor het spel, ja.
0: Oké, maar dat is goed om te horen. Jij wint die volle bak van 350 euro als je de 5 vragen uit de actualiteit binnen de 30 seconden juist kan beantwoorden. Als je het antwoord niet weet, Koen, dan zeg je heel snel pas, want bij een fout antwoord dan stopt het spel meteen.
2: Oké, prima.
0: Tel maar af en dan heb ik officieel een go. En dan gaan de seconden beginnen wegtikken. Die 30 seconden gaan dan in. Dus 3, 2, 1 en dan gaan we ervoor. Doe maar.
2: 3, 2, 1,
0: let's go.
3: Welk boek van J.K. Rowling krijgt na een film nu ook een serie?
2: Pas.
3: Welke Belgische topwielrenner won al 2 ritten in de Ronde van Spanje?
0: Denk aan de tijd.
2: Remco even de poel.
0: Maar als je het niet weet, moet je passen.
3: Ja, Woutje. Het was Woutje.
0: Wout van Aert, zochten we. Zeg, en kom aan, J.K. Rowling, dat weet jij ook.
3: Ja,
0: dat,
3: sorry.
2: Ja.
3: Wie was het? Welk boek van J.K. Rowling krijgt na een film ook een serie?
0: Harry Potter, Harry Potter.
2: Ja, tuurlijk, Harry Potter. Complete blekken.
3: Dat is jammer.
0: Kijk, het is niet anders. Ja. Je bent blijkbaar beter in barbecuen.
3: Voilà.
0: En dat is ook goed. Zeg Koen, wat ligt er zo meteen op de grill?
2: Scampi's en zalm.
3: Oh, lekker.
0: Hey, maar vis op de barbecue, dat is niet simpel. Daar moet je toch echt een barbecue koning voor zijn. Want ik heb altijd schrik. Nee, ik heb altijd schrik dat die een dure vis door mijn rooster valt.
3: En
2: Nee.
3: Om hoe laat moeten we daar zijn, Koen?
2: Zoveel heb ik niet.
3: Dat is nu jammer.
0: Laat het smaken. En je hebt ervoor gezorgd dat er opnieuw 50 euro in de pot komt. Waarvoor dank. 400 euro is de volle bak al waard. Ja, zeg maar, Koen.
2: Ja, ik wou juist zeggen, het spel lijkt gemakkelijker als je niet meedoet.
0: Ah ja.
2: Ongelooflijk, ja. Ik heb al dikwijls meegedaan. Hoe weten die dat niet? Maar toch was je natuurlijk
0: voorstel. Welkom op de radio.
3: Welkom, ja, inderdaad. Ja.
0: Allee, dat geeft mensen die morgen gaan meespelen veel goede moed. Waarvoor dank.
2: Sorry. Ja, het is zo.
0: Maar ooit gaat die volle bak eruit gaan en dan gaat dat hier een feest zijn. We gaan hier confetti kanonnen installeren. Dat gaat niet normaal zijn. Allee, Koen, fijne avond, hè.
3: Salukes, Koen.
1: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu volle bak via de Topradio BE-app en speel morgen mee.
0: Ja, ze zeggen dat van blokken ook, hè. Zo meedoen in uw zetel.
3: Veel gemakkelijker. Maar het is niet gemakkelijk.
0: Morgen nieuw spel. Ik ben benieuwd of het dan zal.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Omodajeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
6: Dit is Top!
7: Het is bijna 6 uur. Goedenavond. Tijd voor de top headlines. En die zijn vanavond met Emiel. Goedenavond.
8: Goedenavond. In Honé in de provincie Namen wordt er opnieuw gezocht naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de doodsoorzaak is na de autopsie nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er opnieuw gezocht naar de gsm van Brian. Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Dat is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van Viviane Boulanger kwam om bij een verkeersongeval.
9: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer? Het is zo snel gebeurd, een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
8: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Er zitten nu al zo'n 170.000 reizigers vast op Indonesië door de vulkaanuitbarsting daar. Het vliegverkeer ligt er volledig stil. Zo'n 1.500 vluchten zijn getroffen, dat heeft het Indonesische persagentschap bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegverkeer zal kunnen hervatten. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Jakarta is gesloten en dat is een belangrijk internationaal knooppunt. En onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag hun kwartfinale op het WK Basket in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de tweede uit groep A en de derde in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsten zich vandaag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. Je hoort speelster Antonia de Lare.
10: Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn. Maar ik denk dat deze match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
8: De Belgian Cats krijgen ook een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Vanavond komen er stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen. Maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
7: En dankjewel Emiel. Even kijken waar de file staan. Verliest 40 minuten Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 3:30 op de E40 tussen Zandvoorde en Jabbeke in Brussel. Tussen de NAVO-tunnel en Dichem ook 20 minuten. Ook 20 minuten door een ongeval op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot. Op een andere plaats in een vertraging. Dan zou dat niet langer mogen duren dan 10 minuten.
6: Dit is Top. Wouter de Vries.
7: Een nazomerse maandag was het vandaag en dat zomerse sfeertje hangt nog even in de partyroom met nu een ex nummer 1 van de top hit 40.
6: Top.

0: dancemuziek uit Duitsland, Colter.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room.
0: Come on. Turn it up, baby.
2: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Een zalige zondag hebben we gehad. Gisteren misschien ook naar het zeetje geweest, net zoals ik. Intussen zit de eerste werkdag van de week er ook stilaan op. Zometeen in de line-up, Brian V. Ik heb festivaltickets uit te delen voor Sunset Festival. Als je houdt van ijscream, dan moet je ook al zeker blijven luisteren. Nu tijd voor deze dance remix door Peter Lutz gemaakt van Scared of Yourself van Zornik. Ideaal om je avond in stijl te starten.

Party Room Beats met Silva Bumper en On Tonight. Goedenavond. Ben jij gek op ijscreme en op zoek naar een nieuwe job? Luister goed. Snoopy Snoop Dogg zoekt jou. Hij zoekt een international ice cream taster voor zijn eigen ijsmerk, Dr. Bombay. En schuift wel wat, want je krijgt 3 maanden lang maar liefst $10,000 per maand. Je moet er wel iets voor doen, niet enkel een pot ijscreme eten in je zetel s'avonds. Nee, de wereld rondreizen op zoek naar de nieuwste food trends, opvallende smaken proeven en vette content maken voor social media. Is het allemaal iets voor jou? Gooi dan je cv in de strijd. En wie weet gaat Snoop Dogg je binnenkort persoonlijk opbellen. En op welke website moet je zijn? Dat is deal.com/snoop. En deal, dat schrijf je met dubbel E. Succes, hè!

0: Sonic en Feel So Good bij Top in de Party Rooms. Ik vraag je, heb jij je boarding pass al? Want die heb je nodig natuurlijk om het vliegtuig te halen. En misschien vrijdag wel de €2.500 reisbudget te winnen. Als je nog geen boarding pass hebt, dan is dat jammer. Maar geen ramp. Ik vertel je zo meteen hoe je er toch nog kan aangeraken.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
3: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen, maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor als je zelf telt.
6: Zal wel zijn.
5: Voor als je elke cent telt.
6: Zal zeker wel zijn.
5: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
6: mij van mijn padellenelleboog verlossen.
5: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
4: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor jezelf, je streek en de planeet.
4: Verica Bank.
5: Klaar voor nog eens 100 jaar.
7: Het is nu of nooit, het is erop of eronder. En het is erop, pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
1: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
9: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 boter sandwichen, gemengd gehakt,
9: oh,
11: op conference peren en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, met een held.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Hé, hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
14: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
13: Ja, ik weet het.
15: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
13: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
15: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
13: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
16: Ramen, deuren, veranda's.
17: Lijnaars Aluminium.
18: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Lijnaars.be.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long, Aye Aye Captain.
1: Top check-in.
0: Heb jij je boarding pass al weten te bemachtigen? Dan is dat goed nieuws natuurlijk voor jou, als je dat nog niet hebt kunnen krijgen. Is het ook geen ramp natuurlijk, want heel de week, tenminste toch voor vrijdag, gaat de top check-in telkens weer open voor 6 uur. Als je dat luchthavengeluidje hoort, dan moet je heel snel registreren in onze app of via topradio.be om je boardingpas te bemachtigen, want die heb je natuurlijk nodig voor de grote finale vrijdag. Dan gaan we nummers afroepen van boardingpasses. Als jou erbij zit, moet je heel snel bellen met de studio en dan maak je kans op €2.500 reisbudget. Als je allemaal nog eens wil nalezen hoe het werkt, kijk even in onze app of via de website. En morgen weer zeer aandachtig luisteren, natuurlijk.
2: Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: Zometeen een special guest in de line-up. Brian V is dan te gast. Ik ben benieuwd naar zijn favoriete track. Eerst even naar de weg E40 tussen Zandvoort en Jabeke. Verlies je een half uur in Brussel tussen de NAVO-tunnel en Diegem. 20 minuten is ook zo op de E19 door een ongeval tussen Kontich en Rumst. Op een andere plaats in een vertraging ben je maximum 10 minuten kwijt.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen

0: vers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
5: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: Die twee hebben elkaar gevonden. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It.
1: The Party Room Lineup.
0: Daarin komt de DJ altijd zichzelf voorstellen. Vanavond is dat eentje van eigen bodem, eigen land. Brian V, bekende naam ondertussen bij Top. Vorige week zat hij ook nog in de Party Room Primeur. Is hij ook betrokken bij die nieuwe versie van Sex on the Beach. Maar vanavond zijn ID, dus ik laat het hem zelf allemaal uitleggen. En ik ben ook benieuwd naar zijn all-time favorite track, wat Brian zal kiezen.
2: Naam: Brian van de Castile.
3: DJ naam:
2: Brian V.
3: Muziekstijl:
2: All-round commercial dance.
3: Favoriete festival:
2: Ultra Miami.
3: Wat is je droom?
2: Mijn muziek delen met heel veel mensen en hopelijk ook internationaal heel veel kunnen draaien.
3: Naar welke DJ kijk je op?
2: Henri Péver.
3: Wat is de eerste plaat die je kocht?
2: Adi, Dimaro en drums.
3: Maak je eigen muziek?
2: Jazeker, ik maak eigen muziek. Heel veel muziek werd ook door Topradio gespoord. Mijn laatste track, Sex on the Beach, is ook vorige week vrijdag gereleased.
3: Wat is je all-time favorite track?
2: Dus de remix van Charlotte Wette, Age of Love.

De reden waarom? Omdat eigenlijk gewoon Finn of the Max, van zo'n classic, zo'n banger van een plaat in de clubs en de festivals, dat wordt overal gedraaid en zelfs als je het nog draait, nu, ja, is dat nog altijd een topper, hè. Dat werd mega. Come on, dance with me. The Party Room Lineup.

favoriet van Brian V, maar de favoriet van vele toppers natuurlijk. Age of Love, Charlotte Witte en haar event. Helaas zijn ze ondertussen uit elkaar. Nou, dit pareltje hebben ze toch mooi afgeleverd. Dat was Age of Love. En gedanst zal er ook worden op Sunset Festival. 19 september is er Sunset Festival op de Lilse Bergen. De afsluiter van de zomer. Met onder andere Michael Amani, Outsiders, Kate Ryan, Mandy, Caracals en nog veel meer artiesten die daar komen optreden. En draaien natuurlijk. En heel de week kan je hier in de Party Room duo tickets winnen daarvoor. Wil je er gratis naartoe? Dan moet je nu even goed luisteren. En hopelijk een antwoord geven op deze makkelijke vraag. Hoeveel podia zijn er op Sunset Festival? Klein tipje, check even hun website. Dus ik heb het aantal van je nodig. Het juiste getal, stuur het in de Topradio BE-app. En de tiende die dat juist weet te vertellen, die wint dus een ticket voor Sunset Festival met een plus one. Dat is nog eens plezant in het leven, hè. Dus kom maar door, stuur het getal maar in. Ondertussen bij Top in de Party Room, dance. Hier is Slater.

beetje de lotto hier vanavond. Het juiste cijfer heb ik van je nodig. Hoeveel podia zijn er op Sunset Festival? Stuur het snel in de Top Radio BE app. Wie weet kan je dan met 2 gratis naar Sunset.

0: I Love You. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
0: Adverteer bij Topradio en ontdek de kracht van top. Mail naar sales@topradio.be. Top. We make you move.

0: Charlotte, hoeveel podia zijn er op Sunset Festival?
1: Er zijn 3 podiums op Sunset Festival.
0: Ja, ben je dat heel zeker?
1: Ja.
0: En dat is correct, proficiat. Je wint 2 tickets voor Sunset Festival op de Leelse Bergen, 19 september.
1: Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Wie mag er mee?
1: Mijn vrienden, denk ik.
0: Ja, voilà. Veel plezier daar trouwens. De podia zijn de Color Stage, Dark Stage en Shadow Stage. Je gaat het allemaal zien. Tickets komen eraan, Charlotte. Prettige avond verder.
1: Yay!

0: We're just friends.
1: Marshmallow and Marie en Friends. Hier is mijn goede vriend van de maandag.
2: Straks na 7 uur op top.
1: En dat is Kurt natuurlijk. Kurt, is vandaag salami dag. Ik eet heel graag salami. Hoe zit dat bij jou eigenlijk?
3: Wel, in mijn geval is het alleen zo tijdens een feestje. Als er van die blokjes zijn, dat je zo'n tandenstoker er kan instoppen en dan zo'n goed saus
1: erop. Ja, want het zijn niet de kwaliteitssalamis meestal.
3: Ik weet het,
1: ja. Bedoel, een portie gemengd bedoel je, op café
3: of
1: zo.
3: Ja, zoiets, ja.
1: Een kaasblokje en salami, ja.
3: Ja.
1: Nee, je hebt echt die Italiaanse salami voor op de boterham, tussen Frans brood of sandwich.
3: Kan je me niet gelukkig mee maken.
1: Nee, oké. Okay. Nee. Wat zijn de ingrediënten zo meteen na 7 uur op de radio dan, Kurt?
3: Ja,
1: geen salami in de studio dus, maar ook niet. Hè.
3: Eigenlijk kan je zelf voor de ingrediënten zorgen, want ik ben vooral op zoek naar muziek. Er zijn, ik heb eens geteld, 10 gaten in de playlist tussen dit en 9 uur.
1: Dus dat
3: er zijn
1: is zeker heel, dat is heel veel.
3: 10 mensen die je favoriete track al sowieso kunnen aanvragen. En tijdens het laatste uur is het ook een bepaalde letter en het wordt de letter Z vandaag.
1: Oh, dat is geen gemakkelijk. Ik begin alvast maar na te denken. Heel veel plezier, Kurt. Hier is nog de weekend.

0: sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
0: Dit is Stop!
3: 7 uur gepasseerd en is het tijd voor Emiel met de top headlines. Goedenavond, Emiel.
4: Goedenavond. In One in de provincie Namen wordt er opnieuw gezocht naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd en ook de doodsoorzaak na de autopsie is nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er gezocht naar de gsm van Brian. Het tijdelijke staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Beide landen vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn minstens 4 doden gevallen. Verschillende anderen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk nog tot na de winter zal duren. Er zitten nu al zo'n 170.000 reizigers vast op Indonesië door de vulkaanuitbarsting daar. Het vliegverkeer ligt er volledig stil. Zo'n 1500 vluchten zijn getroffen. Dat heeft het Indonesische persagentschap bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegverkeer zal kunnen hervatten. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Jakarta is gesloten en dat is een belangrijk internationaal knooppunt. Opgelet als je geld afhaalt in het buitenland, want de kosten daarvoor kunnen serieus oplopen. Dat blijkt uit onderzoek van betaalbedrijf Wise. Als je in Vietnam bijvoorbeeld €100 wil afhalen, kost je dat eigenlijk €115. In Indonesië ligt de toeslag op 11% en in Turkije op 6%. Magali van Bulk van Wise.
5: Je kan heel onaangename verrassingen tegenkomen bij de geldautomaten. Kijk dus voor je bevestigt eerst welke toeslag dat die aanrekent. En als die te hoog is, ik zou de transactie dan gewoon annuleren en eventueel naar een andere geldautomaat lopen. En zeker de geldautomaten op luchthavens en treinstations vermijden, want daar is het meestal iets duurder.
4: En Belgian cat Julie Allemand heeft een nieuw record op haar naam staan. Dankzij de 7 assists die ze uitdeelde tijdens de WK-zege tegen Australië, is ze nu de vrouw met het meeste aantal assists in de geschiedenis van het WK. Op de 3 WK's samen heeft ze er in totaal 111. Ploegmaat Julie van Loo reageert.
6: Het is zeker niet gemakkelijk voor Julie, hoe dat zij ook de knop moet omdraaien van de WNB naar hier komen en die vermoeidheid en zo. Maar het is de motor van de ploeg. Zij is het hart, kloppend hart van de ploeg, de brain ook. Zij straalt rust uit. Ik speel ook zo goed naast haar. Het is een plezier om haar als point guard te hebben. En er is zoveel meer die zal komen op dit toernooi van Julie.
4: De Cats wonnen vandaag met 80-68 van Australië. Ze zijn zoal zeker van een plek in de kwartfinales. Vanavond komen er stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maxima tot 19 graden. Woensdag wisselen bewolkt met buien bij 18 graden.
3: Ik heb daarnet gehoord dat je onaangenaam verrassingen kan tegenkomen bij een geldautomaat. Ja, dat is toch altijd eigenlijk wel een beetje zo. Zeker als je dan naar je rekeningafschrift gaat kijken, dan komt pas de verrassing natuurlijk. Maar goed, even kijken of er onderweg ook onaangename verrassingen zijn. Dat valt eigenlijk best goed mee. Alleen, een file die je niet elke dag tegenkomt, op de A201, als je rijdt richting Zaventem, moet je er een kwartier bij tellen tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie. En dan eentje die wel regelmatig passeert, de Brusselse Binnenring. Daar is het 10 minuten extra tussen Wezenbeek Oppem en Tervuren Vierarmen.
0: Dit is Top! Top Request. Kurt Vermeijren.
3: Yes, jij bent de baas. Welke track wil je graag horen? Stuur maar door via de Topradio BE-app.

0: met Free Your Mind natuurlijk.
1: Top Request.
0: Ja, ik moet eerlijk zijn, kwestie van een klein beetje concurrentie te vormen tussen de collega's. Daarstraks heb ik het spelletje gehoord, volle bak. Je kan daar trouwens morgen 400 euro tankbudget mee winnen. Dat wordt gespeeld bij Bram en Thibault. Je moet daarvoor een aantal actua-vragen beantwoorden. Alleen lukt het niet zo goed om een winnaar te vinden. We zijn ooit gestart vorige week maandag met 150 euro tankbudget. Nu is het dus al 400 euro. Dus eigenlijk, ik wil er niet cru zijn, maar Bram en Thibault hebben die prijzen toch niet kunnen uitdelen. Hier is net iets anders. Hier zijn er 10 prijzen te winnen vandaag. Het is te zeggen, tussen dit en 9 uur kan je al zeker 10 tracks aanvragen. Dat hoeft niet allemaal door dezelfde persoon te gebeuren. 10 verschillende luisteraars die we blij kunnen maken met zijn of haar favoriete track. Maar dan moet je die natuurlijk wel doorsturen via de Topradio BE-app. Doe je gewoon door een bericht te sturen. Zet er uiteraard in welke track je graag wil horen. Zet er vooral ook bij waarom je die heel graag wil horen. Dat kan voor jezelf zijn. Dat kan ook zijn om iemand heel super blij te maken. Dan moet je dat er ook even bij vermelden. Of spreek het even in met een voiceclip, dat mag ook. Het is welkom vanaf nu tot 9 uur via dus de Topradio BE-app.

0: Robin en Every Heartbeat.
1: Top request.
0: Ja, je bent de baas tot 9 uur. Welke track wil je heel graag horen? En waarom wil je die graag horen? Dat kan je doorsturen via de Top Radio B-app. En dan kan ik daar misschien wel voor zorgen. Al moet ik in dit geval een beetje terug rewinden eigenlijk naar net voor 7 uur. Net voor de Top Headlines. Toen heb je mij en Wouter gehoord. We hadden het over salami, want het is vandaag de internationale dag van de salami. En Michael uit Oostende die heeft ons dat ook horen vertellen. En blijkbaar, en ik lees nu maar gewoon het berichtje dat hier binnengekomen is van Michael. Hey Kurt, jullie waren daar juist bezig over salami. Ja, dat is waar. En wel, in Google, die track Salto, Bam Bam, daar komt blijkbaar in perfecte salami. Dus blijkbaar wordt er ergens in die track gezongen perfecte salami. Nu, ik geef toe, ik heb dat nog niet gehoord. Maar ja, als je dat naar mij stuurt, dan ben ik zo getriggerd. Dus bij deze is het meteen al de eerste request van deze avond. En nu maar zoeken naar die salami, hè.

gaat hem zijn. Oh, Michael, het was stil, wat heb je ons aangedaan? Inderdaad, er zit een salami in.

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
13: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
14: Nog even, alles goed.
13: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
15: Come on.
13: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
16: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
17: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
16: Tot 10 jaar?
17: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
16: Nu heb je echt mijn aandacht.
17: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
18: If you got a problem.
19: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Knaldi.
9: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
14: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: moet dat eens proberen. Een groot plein, veel volk. En dan tegen iemand zeggen, we spreken af in het midden. Ha.
1: Top request.
0: Lukt langs geen kanten eigenlijk, maar goed. Zet was dat dus een in the middle. En het is vooral, en ja, welke tracks wil jij graag horen? Je mag er eventueel ook twee doorsturen, maar eentje is eigenlijk al het voldoende. Via de topradio BE-app doe je dat door een bericht te sturen. Je zet er eventueel ook bij waarom je die track graag wil horen. Dat is altijd zo leuk. Zo is er bijvoorbeeld ook onze man Christophe uit Wellen. Die heeft vandaag ontdekt, net zoals vele anderen, dat het vandaag een beetje een zweterig dagje was. Dat is waar, hè. Dat is zo'n dag waarbij je denkt van, ho, dat er daar ook zweet kan zitten. Maar goed, vandaag was dus waarschijnlijk, zo lijkt het toch, de laatste super warme dag. Want als je zo kijkt in de weerapp, dan zie je daar staan dat het morgen grijs en nat gaat worden. Moet af en toe regenen, hè. Het hoort erbij. 20 graden, 18 graden zie ik op woensdag. En als ik zo verder kijk tot en met zondag, zie ik zo 1, 22 graden. Dat is natuurlijk wel een pakje minder dan dat het vandaag was. En daarom dacht Christophe uit Wellen aan deze track. Sonic Ink en The Taste of Summer, omdat het dus waarschijnlijk de laatste echte hete dag was van 2026. En ik vond dat een topkeuze. Welke track wil jij graag horen? Stuur me door via de Topradio BE-app en dan zorg je daar waarschijnlijk wel voor.

0: Speciaal voor de waarschijnlijk laatste hete dag van 2026. Sonic Ink en The Taste of Summer. Welke track wil je graag horen? Stuur me door via de Top Radio BE-app. En als je onderweg bent, dan heb ik eigenlijk best goed nieuws voor jou. Er is één kleine vertraging op de R21. Die kom je tegen in Brussel. En daar moet je een klein kwartier aanschuiven tussen de Baljuw-tunnel en Ster. Mooie naam ook trouwens, Ster. Als je hier een andere file belandt, nog beter nieuws. Want die zou je zelfs minder dan 5 minuten extra mogen kosten op dit moment.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden. En jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: B-bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
8: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
7: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
8: En klanten altijd tevreden.
7: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.
9: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Henri PFR en zijn Sola.
1: Top Request.
0: Yes, sinds vorige week weet je het vast al wel. Jij bent de baas hier tussen 7 en 9. Dat doe je via de topradio BE op je kan favoriete track doorsturen. Dat kan dus tot 9 uur. Zet er vooral ook bij waarom je die favoriete track wil horen. Want misschien wil je wel iemand in de bloemetjes zetten. Toevallig heb je dat gisteren al verteld, maar misschien heb je het gemist. Als je nu een groot plan hebt, ik zeg zo maar iets. Er is iemand jarig, een beste vriend of vriendin, heel binnenkort. Ah wel, Top Request is daar het ideale programma voor. Of je hebt nog zottere plannen, je wil iemand een huwelijk vragen of zo. Allee, we kunnen dat altijd regelen. Hè? Dat valt altijd te zorgen dat het toch net iets speciaaler wordt dan dat je gewoon saai op je knie moet gaan zitten. Hè. En dan hoef je ook niet zo'n vliegtuig boven te laten vliegen met zo'n een of ander spandoek. Dat is veel te veel moeite gewoon. We kunnen dat voor jou regelen. Stuur het maar door via de Topradio BE-app. Dat hoeft niet per se vandaag te zijn. Dat kan op andere dagen ook. Maar een top request, die zoek ik wel nu vandaag. Een favorite track is dus welkom nu via de Topradio BE-app. En soms zitten er ook verrassingen tussen. Met verrassingen bedoel ik, ik ken jullie al een klein beetje en soms gaat het heel snel richting retro. Maar soms gaat het ook heel snel richting heel recente tracks. Zo zag ik hier bijvoorbeeld Mike in de Topradio BE-app. En hij is blijkbaar helemaal zot van die nieuwe track van Lost Frequencies.
2: È tutto che ho preciso. Tirou meu juízo.

0: kenden van zijn Drugs from Amsterdam, maar nu ook van Just a Little Bit More, dat hij een klein beetje geleend heeft van iemand anders. Mau P was dat. Zegt hij zo, bijna 8 uur. Misschien wordt het moment om een iets stevigere track aan te vragen. Of niet natuurlijk, hè. Je doet je goesting. Jouw favoriete track is nog altijd welkom via de topradio.be. Misschien ga ik daar straks voor zorgen. Iemand die sowieso al passeert is de request van Nathalie. En ik kan al verklappen dat die request best stevig is.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interimkantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be-app. We make you move. Dit wordt je op top schaamteloos.

0: Nathalie uit Oosters, de hele grab somebody sexy, heeft Pitbull gezegd. Heeft hij het dan over jou?
1: Dat moet je zelf beslissen.
0: Oké. Top request. Ja, de reden dat we even Pitbull onderbreken heeft er alles mee te maken dat jij er eigenlijk dringende zaken te doen hebt, hè? Vertel eens.
1: Ja, mijn pasta carbonara moet nu opgeschept worden. Maar echt dringend. Mijn dokter heeft honger.
0: Nou, blijkbaar.
1: Ik ben nu bezig met haar bot. Kijk, voilà.
0: Ja, wel, dan ga ik jou eigenlijk niet langer in spanning houden. Maar ik wou wel even zeggen, je hebt wel een hele goede muzieksmaak. Want welke track heb je aangevraagd?
1: Laura, Ecstasy.
0: Bij deze is hem begonnen. Geniet ervan te eten.

Ja, ik ben eerlijk, in een ver verleden was ik het meestal die ergens op een dinsdagavond jou een paar keuzes voorschotelde, maar nu is het eigenlijk omgekeerd. Nu zijn jullie het als luisteraars die me erg doen kiezen. Ik had nog één gaatje te vullen, zo vlak voor 8 uur. En de keuze ging eigenlijk tussen Sinus X, Superstring of The Mackenzie and Innocence. Het zijn twee tracks die binnengekomen zijn. Ik heb een soort van in mijn mutten gespeeld en uiteindelijk is het dan maar Eddie geworden uit Tielt, want hij ging voor deze. Als laatste track zo vlak voor 8 uur en voor de top headline Sinus X is dit nog eens een Superstring. En na 8 uur is natuurlijk ook weer aan jou. Welke track wil je graag horen? Stuur maar door via de topradio BE-app. Al hangt er straks na 8 uur wel een kleine voorwaarde aan vast. Welke dat is, dat ga je straks ontdekken.

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Dit is Stop!
4: 8 uur, tijd voor Emiel en het gaat over stakende cipiers. In de top-headlines, goedenavond.
5: Goedenavond. Zo'n 80% van het gevangenispersoneel in ons land heeft vandaag het werk neergelegd. Dat is een schatting van de Socialistische Vakbond. Vooral in de Brusselse gevangenissen en in de Kempen wordt er gestaakt. Ze doen dat uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook zo'n 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen. Er zijn ook politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Het tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Beide landen vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn minstens 4 doden gevallen. Verschillende anderen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk nog tot na de winter zal duren. En opgelet, als je geld afhaalt in het buitenland, want de kosten daarvoor kunnen serieus oplopen. Dat blijkt uit onderzoek van betaalbedrijf Wise. Als je in Vietnam bijvoorbeeld 100 euro wil afhalen, kost je dat eigenlijk 115 euro. In Indonesië ligt de toeslag op 11% en in Turkije op 6%. Magali van den Bulk van Wise.
6: Je kan heel onaangename verrassingen tegenkomen bij de geldautomaten. Kijk dus voor je bevestigt eerst welke toeslag dat die aanrekent. En als die te hoog is, ik zou de transactie dan gewoon annuleren en eventueel naar een andere geldautomaat lopen. En zeker de geldautomaten op luchthavens en treinstations vermijden, want daar is het meestal iets duurder.
5: Vanavond stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Minimaal straks rond 17 graden. Morgen start hoog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maximaal tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
4: Ik ben net gehoord in de top headlines dat je treinstations moet vermijden in het buitenland als je geld wil afhalen. Wel, onderweg is er ook één plek die je best vermijdt. Dat is de E40 richting Brussel, ter hoogte van Erpenmeren. Er is daar een ongeval gebeurd. Je schuift wel aan vanaf Wetteren, kosten op dit moment, maar dat is nog maar op dit moment natuurlijk 10 minuten extra. Dus E40 richting Brussel in Erpenmeren. Even opletten.
3: Dit is Top. Top Request. Kurt Vermeijden.
4: Ja, en hier is het ook opletten. Alleen vooral eigenlijk dankzij jou. Welke favoriete track wil je graag horen? Stuur maar door via de Top Radio.

0: Dat was Jugel met de H. En Moving to the Sun. Request the Alphabeat. Ja, wegens succes verlengd, want vorige week hebben we het voor de allereerste keer gespeeld en dat 4 dagen na elkaar. De bedoeling is dat er dadelijk een iets wat een gekke blender in gang wordt gezet en daar komt een letter uit. En die letter die bepaalt welke artiest je straks mag aanvragen. Het is te zeggen, de eerste letter moet overeenkomen met de letter die ook uit onze blender komt. Dus ik zal dat ding maar ineens in gang zetten. Hè. Het is wel een coole blender, want er zit ook een klein beetje een beat in eigenlijk. Allee, geef je toe, er zijn blenders die slechter klinken, hè, maar goed. Welke letter wordt het?
1: De letter Z.
0: De letter Z? Ah, de letter Z. Dan denk ik bijvoorbeeld aan... wie is het hier? Z? Er is wel een probleem met Z, want die track is daar straks al gepasseerd. Dus dat wil zeggen dat dit eigenlijk niet meer mag. En ook deze. En ook deze. Ja, er is ook Ariana Grande bij met de A, ik weet het, maar vooral ook Z. Dus die mogen allemaal niet, maar er zijn nog wel artiesten te vinden waarvan de eerste letter een Z is. Als jij er toevallig eentje kan bedenken en je vindt hem zo leuk dat je hem ook wel op de radio wil horen, dat is wel een kleine voorwaarde natuurlijk. Stuur hem door via de Topradio BE-app. Zet er eventueel ook bij waarom je hem wil horen. Niet alleen omdat hij met een Z begint natuurlijk, maar gewoon omdat je hem leuk vindt en er herinneringen aan vasthangen. Ze zijn welkom via de Topradio BE-app.
2: Eyes glow, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

0: Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Request the Alphabeat. Ja, daar zijn we mee bezig. Deze week gaan we wegens succes het spelletje nog eens verlengen. En we zitten bij de letter Z. Welke track daar uitkomt straks, dat gaan we straks eens vragen aan Liesbeth. Maar eerst eens horen hoe haar dagje geweest is. Goedenavond, Liesbeth.
1: Hallo.
0: Je hebt mij daarnet verteld dat je al aan het strijken was. Dat is misschien het minder leuke deel van de dag, of doe je dat graag?
1: Ik kan er wel van genieten. Ik heb zicht op de Ik vind dat eigenlijk wel leuk.
0: Ah ja, oké. Ça va. Ja, maar het kan zijn dat je misschien net minder leuk vindt. En je hebt mij ook verteld dat je ook zelfstandig bent met hondjes.
1: Ja, dat klopt. Ik ben hondenkapster, dus ik zit van ochtends tot avonds tussen de hondjes.
0: Ah ja, oké. En gewoon een klein vraag. Zijn daar bepaalde trends in? Want ik kan me voorstellen, bij ons mensen heb je een bepaald kapsel dat populair is. Is dat bij de honden ook zo?
1: Ja, dat heb je wel. Maar ik volg toch eigenlijk gewoon altijd wat de baasjes vragen. Want sommige baasjes volgen de trends niet. Dus ik voldoe gewoon aan de wens van de klant.
0: Dat is misschien nog wel het veiligste antwoord eigenlijk, dat je gewoon de wens van de klant volgt. Oké, goed. In ieder geval, de hondjes die worden bij jou supergoed verzorgd. En de oortjes die worden van die hondjes, niet alleen van de hondjes, maar van alle luisteraars ook goed verzorgd. Want ik ben op zoek naar een artiest met een Z. Aan wie had jij gedacht?
1: Ik dacht meteen aan Zornik.
0: Ik vind het een topkeuze. Zornik, Scared of Yourself, komt eraan. Liesbeth, doe alle honden daar de groeten en alle klanten ook.
1: Dikke merci.
0: Yo.

Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

Nou, ook deze werd aangevraagd via de Topradio B-app. Het is de eerste van Calvin Harris en Satisfy. Request the Alphabeat. Maar ik moet eerlijk zijn, ik ben vooral op zoek eigenlijk naar artiesten met een Z. Maar voor we daarmee verder gaan, even een beetje terugkoppelen. Want daar straks heb je Lisbeth gehoord. Die was aan het strijken. Die heeft gekozen voor Zornik. En heeft ondertussen mij al jaloers gemaakt met haar uitzicht tijdens dat strijken. Je moet je voorstellen, zo wolkjes op de achtergrond. Een heel ver zicht eigenlijk. Ergens op de Boerenbuiten moet ze volgens mij wonen. En dan zo aan de horizon zie je zo'n beetje de rood-oranje groet eigenlijk. Mooi om te zien. En nu we toch al een beetje aan het terugkoppelen zijn, even daarvoor heb je ook nog Nathalie gehoord. En haar Carbonara, die heeft twee keer zo lekker gesmaakt, gewoon omdat ze een babbelje met mij gedaan heeft. En vooral ook omdat ze haar favoriete track gehoord heeft. Hè. Dat heeft er ook wel iets mee te maken. Het zijn allemaal extra redenen natuurlijk om ook jouw favoriete track door te sturen. Dat kan dus via de Topradio BE-app. Kan de hele week, van maandag tot en met donderdag tussen 7 en 9. Maar nu ben ik vooral op zoek naar tracks en vooral artiesten waarvan de eerste letter een Z is. En er is er eentje wel regelmatig binnengekomen. Onder andere, wie was het hier? DJ, die heeft ervoor gekozen. En zo heb ik er nog een aantal gezien. Onder andere ook Frans gaat er ook voor. Gunther heeft hem ook al doorgestuurd. Als zij allemaal denken aan een artiest met een Z, dan denken ze aan Zipporah.

0: Een track waarvan de artiest start met de letter Z. Dat is niet deze spullen natuurlijk, maar straks komen er nog wel een aantal momentjes waarbij je wel zo'n artiest hoort passeren. En jij kan altijd helpen via de Topradio BE-app. Als je jouw suggestie al hebt doorgestuurd, dikke merci. En als je dat nog niet gedaan hebt, ah, wel, dat kan dus nog. Want misschien passeert die straks wel. Als je onderweg bent, is er één noemenswaardige file. Die kom je tegen op de E40 richting Brussel, ter hoogte van Erpenmeer. Er is een ongeval gebeurd. Je schuift aan vanaf Wetteren, kost je op dit moment 10 minuten extra.
1: Jij, yeah, die altijd een oplossing vindt. Jij, yeah, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, yeah, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, yeah, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
5: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
4: Wat bedoelde?
5: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
4: Dat zal wel.
5: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
4: Echt?
5: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden zie je voor gewoon doen.
6: Dit is Top. Top Request.

Dat is een beetje ook het motto van deze avond. Ik geef niet op. Stop request. Ja, zeker niet met al die goede requests die binnenkomen. Ik kan nu al zeggen, er zijn er al heel veel die binnengekomen zijn. Het gaat spannend worden om die allemaal nog in te krijgen voor 9 uur. Maar ze zijn nog altijd wel welkom. En anders, als het niet lukt vandaag, er is een oplossing. Morgen, overmorgen en donderdag is er ook nog een toprequest. En dat tussen 7 en 9 hier bij Top. Op dit moment ben ik op zoek, vooral toch, naar artiesten waarvan de eerste letter een Z is. Ik zeg vooral, er kan altijd nog wel iets anders tussen zitten. Maar onder andere Evelien uit Zedelgem, die had een suggestie wat dat betreft zo artiesten waarvan de eerste letter een Z is. Zij dacht aan deze. En aan dit herken je me eigenlijk al. Dit is Zombie Nation. Een track die ik trouwens een paar keer heb zien passeren. Ook niet alleen Evelien heeft die aangevraagd. En Kernkraft 400. Als je toevallig ook nog een ideetje hebt, een artiest waarvan de eerste letter een Z is, misschien kan die er nog wel tussen.

0: Allee, zo snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top. We make you move.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: Take Me Back naar een of andere mooie vakantie of zo.
1: Top check-in.
0: Ja, misschien ben je ergens geweest en heb je zoiets van, oh, daar zou ik nog wel eens opnieuw naartoe willen gaan. Maar ja, centjes, hè. Centjes heb je daarvoor nodig. Of wil je gewoon nog een ander deel van de wereld herkennen? Maar misschien hetzelfde probleem. Centjes komen wel van pas eigenlijk om gewoon op reis te gaan. Ah, wel, we kunnen daarvoor zorgen dankzij onze topcheck-in. Vandaag hebben we trouwens al een hele dag topcheck-in gespeeld. Dat gaan we nog doen. De hele week. Vooral vrijdag. Dan is het grote interessante moment. Maar eerst eens kijken naar wat er morgen bijvoorbeeld kan gebeuren. Op een gegeven moment gaat onze topcheck-in open. Als je dat hoort, dan moet je zorgen dat je zo snel mogelijk surft naar topradio.be. Dat is onze website. Of eens kijkt in de Topradio BE-app. Want je hebt dan 3 tracks, 3 platen de tijd om jezelf in te checken. Als dat gelukt is, dan krijg je een boarding pass. Dan krijg je eigenlijk een zetelnummer van het grote vliegtuig waar we dan allemaal gezellig in zitten. En die boarding pass die heb je vooral nodig op vrijdag 11 september. Dat is nu vrijdag, want dan wordt de grote finale gespeeld in de ochtendclub bij Brian en Louis. En wat valt er te winnen? €2.500 reisbudget. Maar de vraag is natuurlijk alleen, wanneer gaat die topcheck-in open? Dat is altijd een hele grote verrassing. Het kan zomaar om 10:45 zijn. Het kan ook om, zeg maar iets, 3:45 zijn. Allee, er zijn eigenlijk alle momenten mogelijk. En het enige manier om dat te weten, wanneer de topcheck-in open gaat, dat is door gewoon heel, maar dan ook echt heel goed te luisteren naar Top. En op het juiste moment te surfen naar onze website of te kijken in de Topradio BE-app.
2: Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: Het was Charlotte die hem aangevraagd had via de Topradio BE-app zien voor deze Chris Brown en Three Times. Yeah, al is dat een dikke leugen. Want ik hoop dat je meegeteld hebt. Het is veel, veel meer dan drie keren, maar goed.
1: Request the Alphabet.
0: Zullen we nog eens ter zake komen en dat gaan we doen met Thibaut of Thibaut, daar moeten we het nog eens over hebben, uit Oostkamp. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, de reden dat ik het met jou wil hebben over de uitspraak van je naam heeft vooral mee te maken dat we hier ook een Thibaut hebben rondlopen. En die wordt een beetje kwaad als we Thibaut zeggen. Is dat bij jou ook zo?
2: Nee, ik heb me daar al bij neergelegd. En trouwens, mijn maten die zeggen bijvoorbeeld al Bo of Boke, Bootje. Dus, allee, dus ik heb al niet veel vaak voor dat, dat ze echt Thibaut of Thibaut. Allee, het maakt me eigenlijk echt niet uit. Dus ik heb me erbij neergelegd hoe dat ze het uitspreken. Het is allemaal in orde voor mij.
0: Ik ga dat hier eens voorstellen. Bram en Boke wordt het dan.
2: Ja, voilà.
0: De avondshow met Bram en Boke. Als het hoort, misschien wordt het nog wel een idee. Beste Thibaut, ik heb jou natuurlijk opgebeld omdat ik op zoek ben naar een track die, waarvan de artiest start met een Z. En je dacht meteen aan een Amerikaan.
2: Ja, Zoo. Het is een keer iets anders. Het is een naam die niet veel voorkomt. Dus het was het eerste dat bij mij opkwam. Zoo met Faded.
0: Ja, ik moet zeggen dat je niet de enige bent. Ik heb hem nog ergens zien passeren, maar ik geef toe dat ik nu even vergeten ben wie het was. Maar hij is twee keer binnengekomen, denk ik. Hij was een van die twee. Dus bij deze, Thibaut. Zoe en Faded komt eraan. Ik wens je een hele fijne avond. En ja, veel plezier met al hetgeen dat je nog gaat uitsteken. En geniet ervan, hè. Ciao.
2: Dank u wel. Ciao.

0: Martin Garrix, I told you so.
1: Top request.
0: Nou, iets wat ik jou ook verteld heb, is dat we vooral op zoek waren naar artiesten waarvan de eerste letter een Z is. En de laatste van vandaag, die gaat straks Jordi voorstellen, maar eerst eens babbelen met Jordi. Goedenavond, Jordi.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jordi uit Middelkerken. Je hebt mij daarnet verteld dat je al een echte trouwe luisteraar bent van Top.
2: Ja, dat klopt. Dat wordt een goede 30 jaar al.
0: Ik wens je daar proficiat voor. Ik heb nu geen applausje klaarstaan. Het is een eenmans applausje, maar bij deze dikke proficiat. Dikke merci dat je dat doet.
2: Ja. Dankjewel.
0: Ja. Je hebt daar in Middelkerken aan de zee. Je bent daar net ook gaan werken, heb je tegen mij gezegd. Wat voor werk doe je?
2: Ik ben dienstproefd IT in een school.
0: Ah ja, oké. Okay. En dat was ook vrijwilligerswerk, dacht ik, hè?
2: Nee, daarnaast doe ik vrijwilliger IT-werk voor Duiken.Vlaanderen, de Duikfederatie van Vlaanderen voor alle Duiksporten.
0: Dus bij deze ben jij de man, als er een probleem is met de computer, dan moet jij dat altijd oplossen?
2: Ja, ik doe vooral het Office 365 verhaal om alles oplossen.
0: Ah, oké, okay, want ik wilde eigenlijk zeggen, meestal is jouw advies gewoon, kan je hem even opstarten eigenlijk, maar dat is dan niet helemaal waar.
2: Ja, dat klopt. Op school is dat meestal wel dit het advies, eerst heropstarten en vaak... Als ik bij de persoon kom naar het probleem en ze probeert nog een keer, dan lukt het wel. En dat is dan mijn aura.
0: Ja, zo zijn we natuurlijk. Hè. Als IT'ers, als je een IT'er bent, dat is meestal de truc heropstarten. En in dit geval ga ik ook iets starten voor jou. Het is niet echt heropstarten, het is gewoon een heerlijke track. Voor welke track heb jij gekozen?
2: Ik heb voor Heaven gekozen van Zillion.
0: Ja, één vraagje nog. Ben je ooit in de Zillion geweest?
2: Nee, helaas niet. Wel naar andere discotheken, maar nooit naar de Zillion.
0: Ah, dat is toch vervelend, hè? Maar dat is eigenlijk ook niet vervelend, want we hebben trouwens een online zender, moet ik even zeggen, nu het toch kan. Top Zillion kan je vinden via topradio.be en de Topradio BE-app. Daar kan je de Zillion een klein beetje herbeleven, voor zover dat mogelijk is natuurlijk. En nu kan het eigenlijk ook, dankzij deze track natuurlijk, Heaven, de Zillion remix. Jordi, ik wens je een hele fijne avond.
2: Dankjewel, u ook.
0: Voilà, dikke merci daarvoor en merci om die ook door te sturen. En bij dit was dat ook het einde van Top Request. Maar morgen om 7 uur is er een nieuwe. Ciao.

0: Ons mokke zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij, wat je het allemaal opnieuw kon doen.

0: Headlines.
1: Een goede avond. Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens VOCA levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2035. Lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen. Topman Frank Beks.
2: Om die economische groei te realiseren, moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos. Dat is dweilen met de kraan open, dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregel de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
1: Vanaf morgen zitten de federale toponderhandelaars ook opnieuw samen over de begroting. Zo'n 80% van het gevangenispersoneel in ons land heeft vandaag het werk neergelegd. Dat is een schatting van de Socialistische Vakbond. Vooral in de Brusselse gevangenissen en in de Kempen wordt er gestaakt. Ze doen dat uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook zo'n 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen. Er zijn ook politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdagavond. 10 uur. En in de haven van Duinkerque in Frankrijk heeft de douane duizenden kilo's cocaïne onderschept, dat meldt de Telegraaf. Het schip was onderweg naar Antwerpen. Volgens de Telegraaf behoorde de cocaïne toe aan de organisatie van de Nederlandse drugsbaas Bolle Jos. De cocaïne had een waarde van tientallen miljoenen euro's. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Score alle aanvuldeals bij Bol.